0: trouwgids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde, veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sanchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sanchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde, veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De omzet van Amazons cloud-divisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard. De sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n $200 miljard in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. Italië wil Spanje schorsen uit de Schengenzone vanwege het grote aantal migranten dat aankwam in Ceuta. Premier Meloni zegt bereid te zijn tot buitengewone maatregelen om grenzen en veiligheid te beschermen. Eerder riep minister Antonio Tajani al op om Spanje uit Schengen te zetten. Griekenland kampt nog steeds met hevige bosbranden die nog niet zijn geblust. De autoriteiten waarschuwen dat er mogelijk moeilijke dagen gaan komen. Brandweerlieden en hulpdiensten werken hard om de vuren te bestrijden, maar de situatie blijft zorgwekkend. Premier Mitsotakis erkende dat Griekenland voor een zware periode staat en roept om internationale hulp. De vader van de Amerikaanse schoolschutter is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Hij gaf zijn zoon het moordwapen als kerstcadeau. Bij de aanslag op een middelbare school kwamen 4 leerlingen om het leven. Het was de eerste keer dat een ouder strafrechtelijk verantwoordelijk werd gesteld voor een schietpartij van zijn kind. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De omzet van Amazons clouddivisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard. De sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n $200 miljard in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. Italië wil Spanje schorsen uit de Schengenzone vanwege het grote aantal migranten dat aankwam in Ceuta. Premier Meloni zegt bereid te zijn tot buitengewone maatregelen om grenzen en veiligheid te beschermen. Eerder riep minister Antonio Tajani al op om Spanje uit Schengen te zetten. Griekenland kampt nog steeds met hevige bosbranden die nog niet zijn geblust. De autoriteiten waarschuwen dat er mogelijk moeilijke dagen aan komen. Brandweerlieden en hulpdiensten werken hard om de vuren te bestrijden, maar de situatie blijft zorgwekkend. Premier Mitsotakis erkende dat Griekenland voor een zware periode staat en roept om internationale hulp. De vader van de Amerikaanse schoolschutter is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Hij gaf zijn zoon het moordwapen als kerstcadeau. Bij de aanslag op een middelbare school kwamen 4 leerlingen om het leven. Het was de eerste keer dat een ouder strafrechtelijk verantwoordelijk werd gesteld voor een schietpartij van zijn kind. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: dit is Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
8: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De omzet van Amazons clouddivisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard. De sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n $200 miljard in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. Italië wil Spanje schorsen uit de Schengenzone vanwege het grote aantal migranten dat aankwam in Ceuta. Premier Meloni zegt bereid te zijn tot buitengewone maatregelen om grenzen en veiligheid te beschermen. Eerder riep minister Antonio Tajani al op om Spanje uit Schengen te zetten. Griekenland kampt nog steeds met hevige bosbranden die nog niet zijn geblust. De autoriteiten waarschuwen dat er mogelijk moeilijke dagen gaan komen. Brandweerlieden en hulpdiensten werken hard om de vuren te bestrijden, maar de situatie blijft zorgwekkend. Premier Mitsotakis erkende dat Griekenland voor een zware periode staat en roept om internationale hulp. De vader van de Amerikaanse schoolschutter is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Hij gaf zijn zoon het moordwapen als kerstcadeau. Bij de aanslag op een middelbare school kwamen 4 leerlingen om het leven. Het was de eerste keer dat een ouder strafrechtelijk verantwoordelijk werd gesteld voor een schietpartij van zijn kind. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
7: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
9: En nou mag je vier.

0: Dit is Radio Emmeloord.
1: Goedemorgen!
2: Uit te vieren met Freert de Vries.
3: En die zegt ook goedemorgen. Welkom op Radio Emmeloord. Ook welkom, luisteraars op 747 AM. Na de nacht van Radio Seagull. Het is vandaag 31 juli 2024. Ik blijf even met die jaartallen van mij. Dat is niet helemaal zoals hoor. Aflevering 25 van Uit de Veren.
1: Zeg dat je luistert!
3: Dat vinden we natuurlijk. We begonnen met de Hooters uit 1988, een satellite. En nu gaan we door naar 1992, The Judge. Moeder en dochter.

moeder en dochter, Naomi en Winona Judd. Er is volgens mij ook een film over gemaakt, of een televisiefilm. Ik heb het een keer gezien, dat weet ik. What a love can build a bridge.

deze draaien we de volgende keer eens even goed, want het is nu al bijna afgelopen en het is nog steeds, ja, ik weet niet hoor, dit ging even heel vreemd allemaal. Stille Willy hoorde je een stukje van de mensen van de BB-baan. Zo, even door naar 2007, de Kaizer Chiefs. Een beetje een Black Heddy, maar dat maakt niet uit om 16 minuten over 7. Hier is Ruby.

0: Bobby van de Kaiser Chiefs.
1: Dit is Radio Amyloid. Amyloid. Op DAB Plus en wereldwijd online.
0: Amyloid. En de volgende is er eentje van Jack Jersey en Papa Was a Poor Man.

precies. Die we ook kennen onder de naam Jack de Nijs. Dat is zijn echte naam. Als producer van vele artiesten en daarover zometeen iets meer. Even in de rust. Met Hansen. Uit 1997. I Will Conquer.

0: wat een uithalen. Velen kennen dit nummer alleen maar in de uitvoering van Celine Dion. Maar dit is de originele. Jennifer Rush hoorde je uit 1982 alweer.
1: Onbekend, maar niet onbemind.
0: En ik zei al dat we terug zouden komen op Jack de Nijs als producer. Nou, hij is de producer van het volgende nummer van Nick McKenzie. One is one.

0: One is One, Nick McKenzie. En hij werd ook nog nummer 1 in de Nederlandse, in de toenmalige Veronica Top 40, want het was 1973.
1: Orange and yellow and purple and green. Orange and purple and blue.
2: This is Colourful Radio Emmeloord.
0: Met Jennifer Warnes. Zij maakte een album met allemaal nummers van Leonard Cohen. 1986, het album heette Famous Blue Raincoat. Daarvan draaien we deze hele mooie Joan Award.

1986. Jennifer Warnes, en je hoorde de meester zelf ook meezingen. Leonard Cohen zelf, die het nummer schreef dus. Zij nam een album op met allemaal nummers van hem, van Leonard Cohen. Hier hoorde je hem op Radio Emmeloord. En hier is Lynn Anderson en Rose.

0: Music Garden van Len Anderson uit 1971. Het is tijd voor onze nieuwe plaat en dat is er deze week eentje van de Rolling Stones.
1: Bij de volgende toon is het 7:47 precies.

0: The newest single from the Rolling Stones, You Know I'm No Good. En je kunt hem terug vinden in de verrukkelijke 15 van afgelopen week. En we gaan nu even wat in de geschiedenis graven. Want ik heb hier eentje staan van OMD. En dat gaat over de Enola Gay. En dat was de bommenwerper, de B-29 bommenwerper uit Amerika. Die de eerste atoombom gooide op Hiroshima op 6 augustus 1945. Die bom heette Little Boy. En het vliegtuig werd door Paul Tibbets, de piloot, kolonel, piloot, gezagvoerder van het vliegtuig, genoemd naar zijn moeder, Enola Gay Tibbets. En dit heet dus ook Enola Gay.
1: Dit is Radio Emmeloord, op Middengolf 747

1980, van het album Organization, hoorde je OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark, en Enola Gay. En dat was de ene laatste voor vandaag, voor dit uur. Zometeen nieuws en weer van 8 uur. En dan zijn we terug met deel 2 van Uit de Veren.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het dodental van de zware aardbeving in het zuidwesten van Japan is opgelopen van 28 naar 34. Dat meldt de regio Kumamoto. 6 mensen zijn ernstig gewond door de beving van dinsdagavond die gebouwen deed instorten. Bijna de helft van de slachtoffers viel bij een ingestorte fabrieksschoorsteen en bij een winkelcentrum na een explosie. Volgens president Trump is de Raad van Vrede akkoord met de volledige ontwapening van Hamas in Gaza, wat Hamas zelf bevestigt. Israël reageerde nog niet officieel, maar toont wel skepsis. Trump noemt het een historisch akkoord, onderdeel van zijn 20-puntenplan voor Gaza. De omzet van Amazons cloud-divisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard. De sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n $200 miljard in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. Italië wil Spanje schorsen uit de Schengenzone vanwege het grote aantal migranten dat aankwam in Ceuta. Premier Meloni zegt bereid te zijn tot buitengewone maatregelen om grenzen en veiligheid te beschermen. Eerder riep minister Antonio Tajani al op om Spanje uit Schengen te zetten. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: And now

0: is Radio Amyloid. Amyloid. Op DAB Plus en wereldwijd online.
1: Amyloid. Net niet top 40.

0: bijna 13 minuten naar over de klok van 8 uur. Er waren er weer twee die de top 40 niet gehaald hebben. We begonnen met The Cure en Friday I'm in Love. Niet alleen op vrijdag natuurlijk, maar elke dag. Gelukkig nog steeds. 1992. En daarna de prachtige Close Harmony van The Eagles in The Last Resort. Van het album Hotel California uit 1976. Je hoort hier dat allemaal hier.
1: Uit de veren met Freek de Vries.
0: En die draait er weer eentje. Zoals deze. Welkom bij Uit de Veren deel 2. ...1967. Eric Burdon and the Animals. When I Was Young. The room.

0: De band Neil Young van het album The Last Waltz, het afscheid van de band, want ze hielden er mee op. En dit was er eentje die ze hebben heel veel opgenomen samen met andere artiesten. En dit was er eentje van Helpless, dus Neil Young en de band.
1: Goedemorgen, goedemorgen!
0: Hier is Coldplay. Van het album Parachutes, 2000.

0: prachtig, daar ga je niet doorheen praten. 3 minuten voor de klok van 8:30. En je weet wat er daar gebeurt.
1: Dit is Radio Emmeloord, het zomertrio.
0: Misschien zat je er al op te wachten. Het zomertrio. 3 platen non-stop achter elkaar. Met als thema de zomer. En we beginnen met de Beach Boys en Good Vibration.

0: Countdown. 7, 4, 7.
1: Dit is Radio Emmeloord op 1707 AM, DAB Plus en wereldwijd op www.radioemmeloord.nl. Radio Emmeloord, muziek vanaf de zeebodem.

Als de zon schijnt, André van Duin. En daarvoor George Baker Selection en Una Paloma Blanca en Good Vibrations van de Beach Boys maakte het zomertrio compleet voor vandaag.

0: muziek is oud. Maar wel van goud. Dit zijn de hits van toen. Hits van toen. Radio Amyloid. AM 747.
1: En ook dit is een hele mooie oude.

0: spreken dan van Nederpop. En dit is Nederrock. The Scene. Tegenwoordig treden ze op met zanger Siep van de Ploeg. De Kaas natuurlijk. En dit is nog met de originele zanger T. Lau. Open. Bij de volgende moet ik even iets bij vertellen. Ik had je beloofd om te draaien in Sixpence None the Richer, maar ik heb de plannen een beetje gewijzigd, want op 21 juli overleed Brian Dourkson, de Canadese worship leader en singer-songwriter, en hij schreef een heel mooi nummer in 2004 en die gaan we draaien onder de titel van
1: Time for Gospel Rock.

Jackson en The River. En ik vond het ook een beetje gepast vanwege het volgende. Want mijn schoonzoon Peter die stuurde me een appje of ik een plaat van Paul McCartney wou draaien. En dat gaan we natuurlijk doen. Hij staat nu klaar. Deze is voor de hele familie Bruinsma in column Hope of Deliverance, Paul McCartney.

0: Deliverance. Paul McCartney. Voor jullie allemaal daar in Column. Die branche maar die een zeer moeilijke tijd doormaakt momenteel.
1: Dit is Radio Emmeloord. Op middengolf 747 AM.
0: En wij gaan terug in de tijd naar 1969. Let's Zeppelin. Whole lot of love.

Ah, ah.

Led Zeppelin. A Whole Lot of Love, 1969. Dat was voor vandaag de één na laatste. Wij zijn er weer volgende week vrijdagochtend om even over 7. Bedankt voor het luisteren en veel plezier met de volgende programma's van Radio Emmeloord. Er zijn er een hele hoop. Iedere dag weer opnieuw. Mooie muziek. Ik zeg dus tot volgende week. En dan zijn we er weer. En dan gaan we even op een andere knapje drukken. Want Fats Domino neemt je mee naar het nieuws. Van 9 uur. Bedankt voor het luisteren. Hoi.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Bij de massale bestorming van de Spaanse enclave Ceuta zijn volgens Spaanse media inmiddels minstens 18 mensen omgekomen. Duizenden veelal jonge migranten probeerden zwemmend per boot of over de hekken de EU te bereiken. De toestroom houdt aan. Nog duizenden mensen, vooral kinderen en jongeren, lopen richting Fidek, waardoor de weg van Tanger daarheen is afgesloten voor auto's. Het dodental van de zware aardbeving in het zuidwesten van Japan is opgelopen van 28 naar 34, dat meldt de regio Kumamoto. 6 mensen zijn ernstig gewond door de beving van dinsdagavond die gebouwen deed instorten. Bijna de helft van de slachtoffers viel bij een ingestorte fabrieksschoorsteen en bij een winkelcentrum na een explosie. Volgens president Trump is de Raad van Vrede akkoord met de volledige ontwapening van Hamas in Gaza, wat Hamas zelf bevestigt. Israël reageerde nog niet officieel, maar toont wel skepsis. Trump noemt het een historisch akkoord, onderdeel van zijn 20-puntenplan voor Gaza. De omzet van Amazons clouddivisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard, de sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n $200 miljard in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+. In the

Postmanner.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Fugro, het bedrijf dat gegevens verzamelt over de bodem van de aarde, ziet zijn omzet dalen door wereldwijde onzekerheid. World Pride Amsterdam, waar zo'n 1 miljoen bezoekers op afkomen, kent extra beveiligingsuitdagingen. Bij de massale bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zijn volgens Spaanse media inmiddels 18 mensen omgekomen. Het dodental van de zware aardbeving in het zuidwesten van Japan is opgelopen naar 34. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In het door natuurbranden geteisterde zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden geëvacueerde bewoners weer terugkeren naar huis, na de situatie stabiel is en de weersomstandigheden gunstig. Inmiddels zijn de bevelen opgegeven voor 144.000 mensen. Oekraïne stuurt nu 70 ervaren hulpverleners om te helpen bij de brandbestrijding. Op een Indonesisch vliegveld is eerder deze week een 39-jarige piloot gearresteerd nadat hij onder invloed van drugs een passagiersvliegtuig bestuurde en ruim 70.000 ecstasypillen in zijn bagage bleek te hebben. De piloot wordt verdacht van internationale smokkel en riskeert een zeer zware gevangenisstraf. Fugro, het bedrijf dat gegevens verzamelt over de bodem van de aarde, ziet zijn omzet dalen door wereldwijde onzekerheid. Klanten stellen investeringsbeslissingen uit, waardoor Fugro minder opdrachten krijgt. Toch verwacht het bedrijf zijn winstmarge te handhaven. Fugro hoopt dat de onzekerheid tijdelijk is en dat de vraag naar bodemonderzoek op langere termijn blijft groeien. World Pride Amsterdam, waar zo'n 1 miljoen bezoekers op afkomen, kent extra beveiligingsuitdagingen na de aanslag in Berlijn afgelopen zaterdag. Vanuit een operationeel centrum houden zo'n 30 mensen alle betrokken partijen en alle camerabeelden, drones en portofoonverkeer nauwlettend in de gaten. Ze let onder meer op drukte, bereikbaarheid, verhulpdiensten en verdacht gedrag rond de kaders. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Herfstkleuren, herfstgeuren. En nu is het tijd voor herfstmuziek. Johan de Graaf, de Gouden Ouwe Show.

Luisteraars, hier zijn we weer. Hartelijk welkom bij een hele nieuwe aflevering van de muziek van toen. De Gouden Oude Show met de mooiste plaatjes uit de jaren 60, 70 en 80. Dit is de Gouden Oude Show. De herkenbare muziekjes van toen allemaal vanuit studio nummertje 2, ondergetekende Jan de Graaf. En waar begonnen we nou mee? Ach, dat is al een hele mooie oude hit van Demis Roussos met Forever and Ever. Ik heb er weer zin in, 2 uurtjes lang. Lekkere muziek die we allemaal kunnen herkennen. We gaan snel beginnen in het programma. Hoe sneller we beginnen, hoe meer platen we kunnen draaien. Dat is meestal het motto van de Gouden Oude Show. Kriskras door elkaar heen. We hebben daar geen speciale volgorde in. Nee, dat doen we gewoon zo.

dat is toch een eerlijke plaat of niet? Soms met Why Do Fools Fall in Love. Dat was er een keer van, nou, dametje Diane de Ros. Over amazing platen gesproken, herkenbare muziek van toen, zoals deze. Hier is Neil Diamond. Terwijl ik een lekker bakje koffie binnen zie komen in de studio, doen wij Stargazer.

0: dat zijn de mensen in die gele pakjes, in die groene pakjes, in die blauwe pakjes. Dan moet je eens gaan kijken naar zo'n clipje. De gezelligheid spat er vanaf met Show Waddy Waddy met I Wonder Why. Kennen we deze nog uit de jaren 60? Het was toen tijd ook de herkenningstune van het programma van Radio Veronica. Kletskop, hier is Andy Williams.
1: So boy,

Is het mooi of niet? Soms The Music to What Girls Buy. Dat was er een keer van inderdaad herkenbare Andy Williams. Dit is mooi, dit is mooi. Dit is stemmig, dit is stemmig. Hier is Slick.

is de lange uitvoering. Maar wat een goede plaat of niet soms met Gloria Gaynor. Met haar Never Can Say Goodbye. Hier in die gouden oude show. Met de mooiste hits van toen. Hè, uit die jaren 60, 70, 80. We gaan op de Spaanse tour. Jazeker, op de Spaanse tour met ABBA. Met de Hasta Mañana.

verstaan er geen klap van. Maar dat doen we wel met de Engelse uitvoering. Die verstaan we wel. Daar staan we Jana van ABBA. Het eerste gedeelte van die gouden oude show. Oh, dit is ook zo'n lekkere plaat. En die zingen we allemaal mee, hè? Of niet? Dus met Marianne Rosenberg.

0: Hebben wij er iedereen op betrapt of niet om zo'n meet te zingen? Ja, ik zie het al. Hè. Iedereen is schuldig eraan. Nou, dat geeft niet. Hè. Dat geeft niet. Er staat geen straf op. Hoor. Nee. Je mag gewoon meezingen met het programma met Marianne Rosenberg. En die lekkere gouden oude hit van toen de tijd met Ich bin wie du.
1: Johan de Graaf. Gouden.

Dat was toen de tijd een hitmaker op radio. Meer Mico Internationaal vanaf het zendschip De Magdalena op de 272. Met de groetjes aan Wim de Groot. Die zat toen de tijd aan boord van het schip. De groetjes aan Wim. En ach, hij kent deze plaat uit duizenden. The Diamonds are the Girl's Best Friend.

dames uit Girls Best Friend, Beatrice Redding, mag ook. Ja, dat moeten we nog eventjes navragen aan Wim wat precies de uitspraak is van deze plaat. Maar het was een oude Radio Mi Amigos hitmaker. Dit is ook zo mooi, deze van de Beach Boys met Breakaway.

vind hem mooi, ik vind hem prachtig deze. Dat is een mooie van de Beach Boys met Breakaway. Die is ook mooi deze. Die is ook mooi, hè? Het lijkt wel een soort muziek terwijl u werkt met Hans Mond. Weet u dat nog? Op Veronica tussen 9 en 10?

De sorry, Suzanne. Ja, zo mooi van de heren van de Hollies. Eens even kijken op onze studioklok. Ach, ik zie dat we nog tijd genoeg hebben om nog hele leuke plaatjes te draaien zoals deze. Hier is Tom Jones met Love Me Tonight.

0: Jouw muzikale herinneringen
1: hoor je hier.
0: Hoor je hier.
1: En alleen hier. De Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.
2: What kind of candy you want? Sweet chocolate, chocolate malt, candy, gumdrops, anything.

een heerlijke plaat of niet soms van Sammy Davis Jr. De kleine junior. Bekend van Barretta, van die tv-serie met Barretta Sim. Dit was die andere grote hit van hem. De Candyman muziek, heerlijke muziek, de herkenbare muziek. Hier in het programma zoals deze. Dit is ook zo'n mooie van Charlie Ritz met Behind Closed Doors.

de show, zo tegen het einde van het eerste gedeelte. Met Behind Closed Doors. Dit is ook zo mooi, deze. Grote hits hebben deze mensen gemaakt in de jaren 70. De Cats met Be My Day.

je het nou het over tijdloos muziek aan het hebben ben, goed Nederlands praten de graaf, dan is dit toch wel een hele mooie, moet ik zeggen, van de Cats. We draaien van de singeltjes. De vinyl op de linker draaitafel was dit Be My Day. Dit is de laatste in het eerste gedeelte van de show met The Summer Nights.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In het door natuurbranden geteisterde zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden geëvacueerde bewoners weer terugkeren naar huis, na de situatie stabiel is en de weersomstandigheden gunstig. Inmiddels zijn de bevelen opgegeven voor 144.000 mensen. Oekraïne stuurt nu 70 ervaren hulpverleners om te helpen bij de brandbestrijding. Op een Indonesisch vliegveld is eerder deze week een 39-jarige piloot gearresteerd nadat hij onder invloed van drugs een passagiersvliegtuig bestuurde en ruim 70.000 ecstasypillen in zijn bagage bleek te hebben. De piloot wordt verdacht van internationale smokkel en riskeert een zeer zware gevangenisstraf. Fugro, het bedrijf dat gegevens verzamelt over de bodem van de aarde, ziet zijn omzet dalen door wereldwijde onzekerheid. Klanten stellen investeringsbeslissingen uit, waardoor Fugro minder opdrachten krijgt. Toch verwacht het bedrijf zijn winstmarge te handhaven. Fugro hoopt dat de onzekerheid tijdelijk is en dat de vraag naar bodemonderzoek op langere termijn blijft groeien. World Pride Amsterdam, waar zo'n 1 miljoen bezoekers op afkomen, kent extra beveiligingsuitdagingen na de aanslag in Berlijn afgelopen zaterdag. Vanuit een operationeel centrum houden zo'n 30 mensen alle betrokken partijen en alle camerabeelden, drones en portofoonverkeer nauwlettend in de gaten. Ze letten onder meer op drukte, bereikbaarheid voor hulpdiensten en verdacht gedrag rond de kaders. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hartelijk welkom in het tweede gedeelte van de show met Far Far Away van de formatie Sleet. Ja, u weet wel van die kerstplaat, heet het, die kerstplaat, ja. Een gigantische kerstplaat van Sleet. Maar dit is ook toch mooi, of niet? Soms met Far Far Away. Als ik dan zeg de Una Paloma Blanca, de Little Greenback, de Morning Sky, dan weet je het al, hè, en de Wild Bird. Hier is de George Baker Selection.

Nelleke, de zangeres, de Joris Baker Selection. Inderdaad. Met Fly Away Little Paraguay. Dit is ook zo goed, hè? Het Electric Light Orchestra met Olivia Newton-John.

dat blijft toch mooi en dat blijft toch prachtig. En ik draai hem graag in de show met Xanadu, met Olivia Newton-John. Dit is ook mooi, dit. Ja, 1977.

Wat een heerlijke plaat, helemaal uitgedraaid in de show met Go Your Own Way van Fleetwood Mac. Hè, tijd voor een rustig nummertje. Mag ook wel eens een keertje best, hè? De Gypsy Girl van Ferrari.

0: de Gypsy Girl. Een leuke plaat of niet soms van de formatie Ferrari.
1: Dit is Johan de Graaf in de Gouden Ouwe Show.
2: Weet je nog die tijd van toen?
0: Weet je inderdaad de tijd nog van toen? The Year of the Decision. Minister Harry van Doorn, weten we dat nog? The Three

carrière of de decision, ja, dat ging niet zo goed voor Veronica, Noordzee en Atlantis. En nee, 31 augustus was het over, uit en sluiten met de zender. Ja, gelukkig hebben we alle opnames nog, dus we kunnen er nog steeds van blijven genieten. En ook met de Gouden Oude Show met Linda Ronstedt. Hey.

stapeltjes verliefd. En dan kan je niet meer eten, hè? Dan heb je vlindertjes in je buik en dan weet je het niet meer. Nee, roosje, roosje, roosje. Ja. De Gouden Oude Show met die heerlijke muziek, de herkenbare muziek. Oh, deze is mooi, Nick McKenzie.

heerlijke plaat met niks aan de hand. Muziek van Nick Berenzi. Saxofoontje erbij. En is het 1-1, 1-1. Kennen we ook van Jackpot. Ook zo'n muziekje met niks aan de hand. Kunnen we ook wel eens een keertje draaien. Maar eerst eventjes deze van Nick Berenzi. Hier is Lindsay de Pol.

de mooie plaat van Lindsay De Paul, hè, van Sugar Me. Dit was een andere hit van haar met Won't Somebody Dance With Me. We gaan zingen in onze eigen verstaanbare taal hier in het programma. Kent iedereen deze? Iedereen zingt er mee met Rob de Nijs, met Dag Zuster Ursula.

naar Amerika. Dat is in één keer fietsen of niet soms met Rob de Nijs in de show. Heerlijk. De herkenbare muziek. En straks doen we een lekkere knalplaat uit de jaren 60. Ik heb nog geen idee welke, maar ik ga even snel eentje opzoeken. Maar hier is Neil Diamond.

Ik vind hem mooi, ik vind hem prachtig. Die van Neil Diamond met The Forever in Blue Jeans. Muziek uit de jaren 60, beloofd, hè? Ja, als je belooft, moet je het ook doen, hè? Belofte maakt schuld, inderdaad. Hier is een geweldige plaat van de Golden Earring.

De Golden Earring komt ook wel regelmatig voorbij in het programma, moet ik zeggen. Dit is toch goed, hè? Van Dam Dikke Doem was ook zo'n goede plaat. Dom Dom Dikke Dikke Doem heet ze of zoiets dergelijks. Maar dit was in die andere met de Please Please Go. Eens even kijken op onze klok, want die moeten wij wel in de gaten houden. Oh, nog tijd zat, 1973, de sweeper.

0: zit mezelf erop te betrappen dat ik hem aan het meeneurigen ben. Hè, van Mama Mama, de Harlem Songs, Vereniging van de Sweepers.
1: Dat kan alleen hier.
2: Altijd sfeer en meer.
1: Bij Johan de Graaf, de Gouden Ouwe Show.
0: De Gouden Ouwe Show, we gaan weer terug naar de jaren 60 met The Sickest I'll Never Find Another You.

I'll never find another you. Dat is een mooie opname, of niet soms? Van de Seacast. Zullen we eens een lekkere zomerse plaat draaien? Doen we gewoon een lekkere zomerse plaat. Hè? Dan zeggen we altijd Café Contorte. En dan moet ik ook even de groeten doen. Normaal doe ik dat niet, maar nu doe ik even de groeten speciaal aan Annelies en Emerald. Café Contorte. Ze weten wel waarom.

Toen is er veel gezegd, wat een heerlijke zomerse plaat van Julio Iglesias met Kermee. Als ik het goed uitspreek, hè? Nou, als het goed is, heb ik het goed gedaan. Hier zijn de Hummus Hummets in die gouden oude show.

Wat een hits hebben deze mensen gemaakt. De Magical Mystery Tour. Dat was er eentje van The Beatles. Ja, moet ik het nog aankondigen of afkondigen? Hoeft eigenlijk niet. Hè? Het is ook zo mooi, The Castles.

En voordat je er in hebt, is het alweer tijd. Ja, aan het einde van de Rauwe Hove Show voor deze keer. We hebben besloten met de kousels, met de rain, de park en the other things. Dank allemaal voor het luisteren en wat mij betreft tot de volgende keer.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Branchevereniging OVNL noemt het heel vervelend dat reizigers op 9 september worden geraakt door de aangekondigde 24-uur-staking in het openbaar vervoer. Volgens vakbond FNV gaat het spoor-, streek- en stadsvervoer in Nederland de hele dag plat. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De KNVB is niet van mening veranderd door de reactie van de FIFA op de kritiek van onder andere de UEFA op het commercialiseringsplan van de Wereldvoetbalbond. De 55 bij de UEFA aangesloten bonden besloten gisteren alle competities van de FIFA te boycotten als de Wereldvoetbalbond vasthoudt aan plannen om belangen in haar competities te verkopen aan private investeerders. Sinds het afgelopen weekend tot en met woensdag zijn ruim 8100 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Daarvan had ongeveer 80% een buitenlands kenteken. Zij konden vanwege de regelgeving nog niet worden beboet via het camerasysteem. Het Australische verbod op social media voor jongeren onder de 16 jaar heeft in de eerste 3 maanden gezorgd voor een kleine daling van het aantal minderjarige gebruikers. Dat blijkt uit een rapport van eSafety, de Australische toezichthouder van online veiligheid. Dat resultaat is een tegenvaller voor de Australische regering. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Linda Ronstedt met een nummer van Roy Orbison, Blue Bayou. En vanuit deze warme studio, 28 graden, een hele goede middag voor alle luisteraars via online, DAB Plus en Middengolf. En daarnaast ook Leo Lauwersen, Henk Hardus, Jannie Brouwer, Dikkie Denkes en Johan de Graaf.

Ja, Testament, de B-kant van het Land van Maas en Waal. En ik hoorde dat nummer voor het eerst in de jukebox van De Laatste Stuiver. Goedemiddag, Henk Hadders. We troffen elkaar gisteren bij de Lemsterweek. En we gingen vroeger naar de Stiepe in Rutten en dan keken we naar een optreden van de Hunters. En je wilt graag horen, Russian Spy and I.

Ja, dat waren de Hunters met Russian Spy and I. En het blijft nog steeds mooi. Nummer, ik dacht ook uit 67. En dat draaide ik speciaal voor Henk Harders. En ik moet denken aan de tijd dat we nog op de Lemsterweg woonden. Wat een tijd. Maar ook een tijd geleden. Maar goed, zo is het. En hier is een glaasje op de Lemsterweg.

Ja, ons alle Cliff Richard, Harry Rotzewep met Daddy's Home. En Annelies komt pas vanavond thuis, dus ik heb zelf boterhammen gemaakt en die ga ik nu opeten. En ik wens alle luisteraars een smakelijk eten.

schitterend nummer van de Bee Gees. En dat moest ik draaien op verzoek van iemand in de laatste stuiver op zaterdag 8 juli 67. Ja, wat een tijd.

Vocal Band met Afternoon Delight. En u kunt reageren op dit programma via e-mail. En er zijn wel, waren wel andere e-mailadressen, maar dit is nu het enige juiste e-mailadres. studio@radioemmeloord.nl. studio@radioemmeloord.nl.

Simon & Garfunkel zongen het, maar dit waren de Tremolo's met Silent is Golden. En ik sprak gisteravond mensen die in Lemmer via DAB naar Radio Emmeloord luisteren. En het komt er een beetje op neer waar jij je DAB-radio zet. Als je aan de ene kant van de kamer Radio Emmeloord niet ontvangt, zet hem dan aan de andere kant. Of misschien buiten, nu lekker in de tuin. En dan kunt u Radio Emmeloord perfect ontvangen.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Branchevereniging OVNL noemt het heel vervelend dat reizigers op 9 september worden geraakt door de aangekondigde 24-uur-staking in het openbaar vervoer. Volgens vakbond FNV gaat het spoor-, streek- en stadsvervoer in Nederland de hele dag plat. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De KNVB is niet van mening veranderd door de reactie van de FIFA op de kritiek van onder andere de UEFA op het commercialiseringsplan van de Wereldvoetbalbond. De 55 bij de UEFA aangesloten bonden besloten gisteren alle competities van de FIFA te boycotten als de Wereldvoetbalbond vasthoudt aan plannen om belangen in haar competities te verkopen aan private investeerders. Sinds het afgelopen weekend tot en met woensdag zijn ruim 8100 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Daarvan had ongeveer 80% een buitenlands kenteken. Zij konden vanwege de regelgeving nog niet worden beboet via het camerasysteem. Het Australische verbod op social media voor jongeren onder de 16 jaar heeft in de eerste 3 maanden gezorgd voor een kleine daling van het aantal minderjarige gebruikers. Dat blijkt uit een rapport van eSafety, de Australische toezichthouder van online veiligheid. Dat resultaat is een tegenvaller voor de Australische regering. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Hofflinga.

Twee keer Bee Gees in dit programma. Het moet kunnen met zo'n warm weer op deze vrijdagmiddag. Goedemiddag, welkom bij mijn tweede uur.

Brannigan met Self Control. En in de studio is het nu 30 graden. En de server wordt beter gekoeld dan ik. Ja, zelf medelijden. Maar goed, goedemiddag Marius, Sioritis, Martin, Mink, Annelies in Duitsland, Jan Oosterveen en Jan Brandenburg.

Peter Retzky, Kulewetzky, zo noemde hij zich als discjockey bij Radio Luxemburg. Speel die dans, natuurlijk Peter Koelewijn. En deze week is het Lemster Week in Lemmer en ik ben deze avond eerst bij de Floatshow geweest. Ik heb het nog nooit zo druk gezien. En daarna ben ik doorgezakt in de bierstoebe bij José en daar was het ook stampvol. En dan een uur of twee dacht ik, waar ben ik ergens? Maar het was heel gezellig.

Ja, Dr. Hoek. En ik denk nog in al die bootjes in Lemmer. En ze hadden ook een liedje op de Lemmer. Maar dat mag ik niet draaien van Henk, dus dat doe ik dan maar niet. Maar dat is wel een lekker leuk Fries liedje, hè?

Een rustig nummer van Jimi Hendrix. De wind kraait merry. Ja, ik heb ook nog wel wat tempovollere, hoe noem je dat? Tempo-up nummers van Jimi Hendrix, maar die draai ik maar niet op deze zwolle middag. Want wordt het nog warmer van.

Met Wien Eddy, Dance with the Guitar Man. En daarvoor draaide ik twee jingles door elkaar. Ik zal wel bevangen zijn door de hitte, denk ik. In ieder geval, hier is Udo Jurgens.

Een mooi nummer van Fleetwood Mac. Ik word er altijd een beetje melancholiek van dit nummer. Ik weet niet waarom, maar ik vind het prachtig. Een nummer uit 1988. En ja, hier hebben we Manfred Mann.

En dat was natuurlijk Dana. En ik heb hier een berichtje uit Purmerend. En men schrijft: dag Dick, we hebben de hele week weer genoten van de plaatjes. Alvast een prettig weekend. Groet Hans en Mieke in Purmerend. En natuurlijk jullie ook een prettig en warm weekend. En dit was het dan weer. Ik dank iedereen voor het luisteren. Ik ben terug maandagmiddag om 12 uur. Ik wens u een heel prettig weekend en graag tot de volgende keer. Thank you.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. De ebola-uitbraak in Congo is de op één na grootste uitbraak van het virus ooit wereldwijd. Alleen de epidemie van 2014 tot 2016 in West-Afrika was groter. De huidige uitbraak telt nu 3552 besmettingen. Dat meldt het Congolese ministerie van Communicatie vandaag. Ruim 1500 mensen zijn omgekomen. De Europese Commissie heeft de Chinese webshop Temu een aanklacht gestuurd omdat het bedrijf niet meewerkte tijdens een inval in december vorig jaar. Dat gebeurde in het Europese hoofdkantoor van Temu in Dublin tijdens een onderzoek naar oneerlijke concurrentie. Voorlopig lijken er geen directe gevolgen verbonden aan de aanklacht. Rond 10:30 vanochtend was er op de A12 vlakbij Babberich aan de Duitse grens een ernstig ongeval. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. Meerdere hulpdiensten uit Nederland en Duitsland zijn ingezet. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Branchevereniging OVNL noemt het heel vervelend dat reizigers op 9 september worden geraakt door de aangekondigde 24-uur-staking in het openbaar vervoer. Volgens vakbond FNV gaat het spoor-, streek- en stadsvervoer in Nederland de hele dag plat. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Het is net 3 uur geweest. Hij heeft ze niet allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

Klinkt lekker op de 105.2 MHz bij jouw vrienden van de radio. Radio Emmeloord met een historische top 40. Oftewel een top 40 van 20 augustus 1977. Pearls, a singer in a nightclub. Elkie Brooks, na 10 weken lang is het over en uit. Vorige week stond hij nog op nummer 31. En hij mag nu nog even bivakeren op nummer 40 in deze vaderlandse top 40. In deze top 40, deze historische top 40, hebben we 7 nieuwe binnenkomers. De allerhoogste nieuwe binnenkomer treffen we op 25. En dit is de eerste op 39. They're all dead. Goedemiddag, dit is Emmeloord.

Deze plaat gaat heel langzaam richting de uitgang Smokey It's Your Life. 8 weken lang in de historische top 40 die werd uitgezonden op Radio Veronica op Hilversum 3 van 7 tot 8. Jonge, Hilversum 3. Tevens werd deze uitgezonden op Radio Miamico vanaf het radiocentrum de MV Miamico, verankerd in de Tens Astory. Want ze vonden het zo triest dat Radio Veronica, de Veronica omroeporganisatie, zo weinig zendtijd had en zo weinig tijd had voor de Nederlandse top 40. Rob de Nijs op 37, afkomstig van 32. Het werd zomer.

Rob de Nijs. Hij kon het toen nog zingen, maar dat laat eerlijk zijn. Wat een waanzinnige artiest. Wat veel mooie muziek heeft hij destijds gemaakt. Onder andere deze. Het werd zomer, helaas al op de terugweg op 37, afkomstig van 32 in de, even kijken, de achtste week Nederlandse top 40.

de zomerse klank op de 105.2 MHz Radio Emmeloord met een historische top 40. De top 40 van 45 jaar geleden. 20 augustus 1977. Yes, I like your Bermuda, Los Alegres. 8 plaatsen verlies in de 4e week Radio Veronica top 40. Daarvoor hoorden we een nieuwe binnenkomer op 36. We're All Alone van de Walker Brothers. En daarvoor hoorden we Het werd zomer van Rob de Nijs. De volgende plaat heeft 10 weken lang genoteerd gestaan in deze prachtige, mooie, historische lijst. Je hoort hem op de achtergrond, Rod Stewart. And I don't want to talk about it. Vorige week nog op 23, deze week op 34. Laatste hobbeltje, denk ik zo.

0: als je toch deze muziek hoort op de radio op de 105.2 MHz bij Radio Emmeloord, dan hoef je toch helemaal niet meer op vakantie te gaan. Laten we eerlijk zijn, wat een heerlijke zomerse muziek. Je hoorde op 34 afkomstig van 23 Rod Stewart in de 10e week. Historische top 40 uit The One to Talk About It en Rio van Michael Smith. Vorige week nog op nummer 24, deze week op 33. Betekent dat het toch al heel snel richting de uitgang gaat. 5 weken lang in deze historische top 40. Radio Emmeloord FM 105.2 MHz. Laat even weten dat je luistert. Studio apenstaartje radioemmeloord.nl. We hebben heel veel mooie rapportjes binnengekregen, ook van mensen in Emmeloord. Laat het gerust even weten dat je luistert. Vinden wij leuk om te weten, uiteraard. Studio apenstaartje radioemmeloord.nl. En als je weet waar Dick woont, Dick Offringa, dan mag je uiteraard ook gewoon een briefje in zijn brievenbus gooien. Vindt hij hartstikke gezellig, hoor. En dan gezellig even aanbellen. En dan maar praten over de good old times. Bijvoorbeeld, kan allemaal bij Radio Emmeloord. 14 weken lang in de historische top 40. Mijn allereerste single die ik destijds ooit kocht bij Hans de Licht. Dat was een platenfirma die eigenlijk in een schoenenzaak zat bij Wim Majorits, bij Knisse destijds. Boney M. op nummer 32.
1: I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

En op nummer 31 in deze historische top 40. In deze historische top 40 7 nieuwe binnenkomers. En dit is de 1, 2, de derde die we draaien. De eerste vonden we op nummer 39. Dear Old Dead van Sandy Kane. We're All Alone van de Walker Brothers op 36. En deze vinden we op 31. Supertramp en Give a Little Bit. Vrienden, we slaan 2 platen over. En dat is niet omdat ik ze niet heb, maar ze klonken gewoon niet zo mooi meer. Ze waren helemaal grijs gedraaid. Onder andere Mackie's Ambitious Mother van Match en The Devil's Gun. Het spijt me heel erg, maar die klonken niet mooi genoeg voor de 105.2 MHz Radio Emmeloord. Vandaar dat we ze voor deze keer overslaan. Maar een volgende keer zal ik ze zeer zeker draaien in de historische top 40, waarschijnlijk over 2 weken. Volgende week gaan we weer 50 jaar terug in de tijd. En over 2 weken dus 45 jaar terug in de tijd. En dan zal ik even kijken of ik ze op een andere manier voor jou ten horen kan brengen. Help is on its way, de Little River Band.

hele leuke dames mogen bellen wat mij betreft. 0650 3x5 3x0. En trouwens ben je een jongen, mag je ook eventjes een appje sturen. Dat is geen probleem. Radio Emmeloord op 105.2 MHz.

Even met z'n allen. Oeh! Net kan ik niet, jongens. De allerhoogste nieuwe binnenkomer in de historische top 40 op nummer 25, Frankie Miller. En de Love Letter Straight From Your Heart hier op Radio Emmeloord. Frequentie gemoduleerd op 105,2 MHz, oftewel gewoon in jouw keuken op de keukenradio 105,2 MHz. Dit is normaal.

En tot zover het eerste uurtje gerichte hitgevoeligheid op de middengolf. Op de FM trouwens, 105.2 MHz normaal. En oh, Ali, ik ben er weer na het tijd zijn van 4 uur.

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. De ebola-uitbraak in Congo is de op één na grootste uitbraak van het virus ooit wereldwijd. Alleen de epidemie van 2014 tot 2016 in West-Afrika was groter. De huidige uitbraak telt nu 3552 besmettingen. Dat meldt het Congolese ministerie van Communicatie vandaag. Ruim 1500 mensen zijn omgekomen. De Europese Commissie heeft de Chinese webshop Temu een aanklacht gestuurd omdat het bedrijf niet meewerkte tijdens een inval in december vorig jaar. Dat gebeurde in het Europese hoofdkantoor van Temu in Dublin tijdens een onderzoek naar oneerlijke concurrentie. Voorlopig lijken er geen directe gevolgen verbonden aan de aanklacht. Rond 10:30 vanochtend was er op de A12 vlakbij Babberich aan de Duitse grens een ernstig ongeval. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. Meerdere hulpdiensten uit Nederland en Duitsland zijn ingezet. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Branchevereniging OVNL noemt het heel vervelend dat reizigers op 9 september worden geraakt door de aangekondigde 24-uur-staking in het openbaar vervoer. Volgens vakbond FNV gaat het spoor-, streek- en stadsvervoer in Nederland de hele dag plat. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

0: 4 plaatsen winst vorige week nieuw binnen in de top 40 op 26. Deze week op 22. De Havenzangers. Als de klok van Arne Muiden.
1: Alle hits van toen op een rij. Dit is de historische top 40.

0: gaat naar mijn zin een beetje te langzaam met deze plaat. Vorige week stond hij op 25, deze week op 20 in de derde week historische top 40. De top 40 van 20 augustus 1977, Magic Fly van Space. Vorige week nieuw binnen in de historische top 40, Love and Kisses, I Found Love. Een oud alarmschijf, komt allemaal van een hele mooie driedubbel LP, Thank God It's Friday. Ik heb hem hier even in mijn vingers, in mijn handen. Waanzinnig, waanzinnig. Leuke muziek staat erop. En wat mij betreft is het gewoon weer tijd voor deze jingle.
1: En dit is een historische, krasse knarreknijter.

0: hoort het al een beetje op de achtergrond. Die meneer zou heel erg groot worden en daarna van zijn voetstuk afvallen. Michael Jackson heb ik het er uiteraard over. 5 weken lang in de historische top 40. Vorige week nog op nummer 12. Deze week 5 plaatsen verliezen voor deze toch wel hele bijzondere plaats. Show you the way to go. Radio M loopt op de middengolf. Nee, helemaal niet op de FM 105.2 MHz. Waarom zeg ik nou middengolf? Dat komt van een heel ander station. Moet ik een beetje mee uitkijken, jongens. Frequentie gemoduleerd op 105.2 MHz. We zijn er hartstikke blij mee. En mensen in Emmeloord zijn er ook blij mee. Getuigen de vele reacties die wij binnenkrijgen via studio apenstaartje radioemmeloord.nl. Studio at radioemmeloord.nl. Laat even weten dat je luistert. En zoals ik al zei, het is zaterdagmiddag. Je mag ook gewoon netjes langsgaan bij Dick. Als je weet waar Dick woont, Dick Offeringa. Studio 19, kom even langs en drink een biertje met hem. En ga gewoon eventjes praten over de tijd van weleer. Hè. Van vroeger, toen we met z'n allen gewoon lekker met een FM-radio zaten te scannen. En eventjes kijken welke vrije radiozenders allemaal binnenkwamen. Bijvoorbeeld, hè, je mag het ook over politiek hebben. Dick is van alle markten thuis. Studio 19 in Emmeloord. Dit komt trouwens vanuit Studio 42A in Arnhem. De historische top 40, oftewel de top 40 van 45 jaar geleden.
1: 105.2 FM, Radio Emmeloord.
2: Approchez, approchez. On va lancer le big bisou. Big bisou en anglais, ça veut dire gros baiser.

toch leuk om eventjes wat berichtjes binnen te krijgen. Studio Apenstaartje Radio Emmeloord.nl. Wat een fijne muziek draaien jullie. Dit is de top 40 van 45 jaar geleden op Radio Emmeloord. Top 40 van 20 augustus 1977. Bas Keks op nummer 15, afkomstig van 14 in de vijfde week. Historische top 40. De enige echte Nederlandse hitparade. Erkend door de Nederlandse Vereniging van Grammofoonplaathandelaren en de Detailhandel. En samengesteld uit gegevens van Handel en Industrie.

George Baker, tezamen met zijn selection, ofwel de George Baker Selection. Een voormalig alarmschijf in de derde week. De historische top 40. We vinden hem deze week op nummer 13. Het gaat heel langzaam, maar gestaag richting nummer 1. Zou hij daar gaan redden? Ik heb geen flauw idee eigenlijk. Ik vind wel een hele leuke, gezellige plaat. Deze van The Guys and Dolls is alweer op de terugweg. 6 plaatsen verlies voor Mamacita. Vorige week op nummer 6. Deze week op nummer 12. In de historische top 40. Op Radio Emmeloord 105.2.

niet zo verkeerd. Vorige week nieuw binnen op nummer 22. Deze week op nummer 11. Nog net niet in de top 10. 11 plaatsen winst voor de Ellicy Brothers. En oh, oh, oh, oh, oh, Lori op 105,2 megahertz. Je staat afgestemd op Radio Emmeloord. We draaien ze allemaal speciaal voor jou. Fijn dat je erbij bent. Dus de top 40 van 45 jaar geleden. 45 jaar geleden hoorde je deze klanken op jouw radio. 1977, er was wel FM. Ik bedoel, je heel, heel af en toe hoorde je wat op de FM. Maar de rest hoorde je gewoon nog lekker op de middengolf. Ons hoor je gewoon op 105,2 megahertz. Muziek van de formatie Hot Chocolate. Tot terugweg, helaas in de zesde week historische top 40. Vorige week op 10. Op 7, deze week op 10.

3 weken lang in de historische top 40. 6 plaatsen winst. Vorige week op 15, deze week op 9. Gladys Knight, tezamen met The Pips en Baby, Don't Change Your Mind. Het gaat de verkeerde kant op voor Johnny Kitter Watson. Na 8 weken lang in de historische top 40 zakt hij 3 plaatsen. Desalniettemin, hij staat nog steeds in de top 10. En het blijft gewoon een waanzinnige plaat. Je hoort hem hier op Radio Emmeloord op FM 105.2. Een goed idee. Goedemiddag.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Sinds het begin van de zomer is in de Europese Unie meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van een Europese klimaatdienst. Van 3 juni tot en met 29 juli ging ruim 343.000 hectare verloren aan natuurbranden. De grootste schade ontstond in die periode in Spanje, Italië en Frankrijk. Een Britse uitvaartondernemer heeft een celstraf van 20 jaar gekregen voor het achterhouden van lichamen. Hij vertelde families dat hun dierbaren begraven of gecremeerd waren. Maar in werkelijkheid liet hij tientallen lichamen soms jarenlang liggen. Bovendien stal hij geld dat uitvaartgasten aan goede doelen wilden doneren. Tata Steel heeft toestemming gekregen om de gietwalinstallatie opnieuw te testen. Daarin wordt vloeibaar staal omgezet in rollenstaal. Tata Steel moest een deel van het werk begin april stilleggen omdat de uitstoot van de zeer gevaarlijke stof chroom 6 veel te hoog was. Tata Steel zegt daarna allerlei technische aanpassingen te hebben gedaan. De ebola-uitbraak in Congo is de op één na grootste uitbraak van het virus ooit wereldwijd. Alleen de epidemie van 2014 tot 2016 in West-Afrika was groter. De huidige uitbraak telt nu 3552 besmettingen. Dat meldt het Congolese ministerie van Communicatie vandaag. Ruim 1500 mensen zijn omgekomen. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Hij heeft ze allemaal op een rijtje.
0: De historische top 40 met Peter.

0: derde uurtje gerichte hitgevoeligheid. De Nederlandse top 40, de historische Nederlandse top 40. 20 augustus 1977 op FM 105.2 MHz. Dit is Radio Emmeloord op die mooie frequentie. Laat even weten dat je naar ons kan luisteren. Dat is absoluut hartstikke leuk. Studio apenstaartje radioemmeloord.nl. Studio@radioemmeloord.nl. Dankjewel. Mijn naam is Peter Witt. Ik heb nog een uur heel veel leuke platen uit een rijk muziekverleden.
1: Dit is de historische top 40.
0: Onder andere deze. Dit is Mr. Walkie Talkie op nummer 4.

van de film en de 3-dubbel LP I Feel Love. Donna Summer, wat een waanzinnige plaat. Ik zei dit al in het tweede uurtje. Ik heb de 3-dubbel LP hier in mijn studio hangen. Ik vond het echt waanzinnig destijds. Hè? En dan ga je naar de film en dan die muziek zo keihard. Zo wat dat niet mocht thuis van je vader en moeder. Hè? Dat was wel leuk om dat mee te maken natuurlijk. Op nummer 3 afkomstig van 11, dus I Feel Love. Donna Summer, een productie van Giorgio Moroder. Op nummer 4 afkomstig van 3, Be My Bookie Wookie Baby. Mr. Walkie Talkie in de 7e week. Ook zo'n echte Radio Miamico plaat. Hè? Mag ik dat zeggen hier op Radio Emmeloord, FM 105.2 MHz. Studio Apenstaartje, Radio Emmeloord.nl. Er zijn hele leuke reacties binnengekomen van mensen die in Emmeloord zeggen van, goh, wat leuk. Eindelijk een leuk muziekstation. Nou, dat kunnen we in ons zak steken, toch? Dankjewel en fijn voor je reactie. Dit is Baccara, stationair op nummer 2. In de 9e week historische top 40. En yes sir, I can boogie.

0: Cocaine in My Brain, muziek van Dylan Cher. Later is hij nog uitgebracht door Dingetje. Stationair op de eerste positie, net als Yes Sir, I Can Boogie van Baccara. 9 weken lang Nederlandse top 40. Dit nummer wat je op de achtergrond hoort staat alweer 6 weken lang in die vaderlandse hitlijst. Cocaine in My Brain.
1: Hits van toen op een rij. Dit is de historische tipparade.

ook 45 jaar geleden hadden we zoiets. Wat een wereld waarin we leven. Hè? Living in the world 2D. Nieuw binnen in de tipparade van 45 jaar geleden. Muziek van Chris Ringo. En daarvoor hoorde je Rita Coolidge en We Are All Alone. Radio Emmeloord op de 105.2 MHz FM stereo. Fijn dat je erbij bent. Dit is de tipparade van 45 jaar geleden. Nog tot 6 uur vanmiddag bij jou op de radio.

Daar hoor je nog deze muziek op de radio. Dat kan toch alleen bij Radio Emmeloord 105.2 MHz. Nieuw binnen op nummer 26 in de tipparade van 45 jaar geleden.

0: noemt jezelf gewoon de Bert Company.
1: Nee, heeft niks met overheid te maken, vrienden. Goeie muziek maakte ze destijds, 1977. Gewoon lekker op de 105.2 MHz. Oud en vertrouwd. Vanuit de Emmeloord. Radio Emmeloord is dit met de top 40 en de tipparade van 45 jaar geleden. 20 augustus 1977. Blijven roepen, wat vond ik het spannend allemaal. Die uitzendingen vanaf het radiozendschip de MV Miamico, verankerd in de Thames Estuary. Mijn middengolfradio bleef gewoon aanstaan. En ik had zoiets van, ik wil later ook bij de radio. Volgens mij is dat wel redelijk gelukt zo de afgelopen jaren.

Nummer 18, nieuw binnen in de historische top 40. Hello, hello, Josephine de Scorpions. En op nummer 17, vorige week nieuw binnen op nummer 28, Disco Fritz. En dat is Jodelding. We slaan even een aantal platen over vanwege de tijd. En dat is natuurlijk een beetje jammer, maar deze platen komen zeer zeker ook in de top 40. En over twee weken ga ik weer 45 jaar terug in de tijd. Dus ik verwacht dat de meeste platen die nu in de tipparade staan, dat die dan wel in de top 40 staan. Dus de allerbeste platen hoor je dan over twee weken wel hier op Radio Emmeloord. Lekker op de 105.2 MHz. Nieuw binnen op nummer 10. Dit is de Manhattan Transfer.

Deze plaat natuurlijk nog wel van de Roaring Sixties. We Love the Pirate Stations. In 1977 had de Veronica Omroeporganisatie een avondvullend programma over de vrije radiozenders. The Day the Music Died, zo heette het programma. Ik kan me nog herinneren dat Frank van der Mast toen optrad. Jan de Hoop die was inderdaad wat onherkenbaar als zijnde een Radio Miamico medewerker. Allemaal heel spannend en zo. Het radiosensje ten noorden van Veronica lag weer voor de kust van Scheveningen. Zodat je hem kon zien. We Love the Pirate Stations van Trinity werd toen opnieuw opgenomen. Zeezenderfans vonden dat een waanzinnig programma. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem jaren geleden nog een keertje terugbekeken. En het was wel leuk hoor, maar ja, goed hè. Een beetje naar de hand van Veronica gezet. Dit is Pussycat op de radio.

En vrienden, tot zover dan 3 uur lang gerichte hitgevoeligheid op de achtergrond. Hoor je nog Pussycat of het net zo groter gaat worden als Mississippi? Ja. De toekomst zal het leren. We zitten al een beetje in de toekomst, dus we weten het eigenlijk wel. I'll Be Your Woman, hoog binnengekomen in de tipparade van 45 jaar geleden. Op nummer 2, Sorry I'm a Lady. En in de top 40 stond nog Yes Sir I Can Boogie. Dus die zijn lekker bezig, die dames van Baccarat. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Dit is Radio Emmeloord op 105.2 MHz in FM Stereo. Mijn naam is Peter Wit. Ik ben er weer volgende week met de tipparade en de top 40 van 50 jaar geleden. En anders aanstaande maandag met Koffie Radio. Bedankt voor het luisteren en blijf afgestemd op FM 105.2 MHz. Dit is de alarmschijf. Don't let me be misunderstood. Santa Esmeralda.

0: is 5 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. De drie terrorismeverdachten die dinsdagnacht werden aangehouden blijven 2 weken langer in hechtenis. Dat meldt de rechtbank van Rotterdam. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Sinds het begin van de zomer is in de Europese Unie meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van een Europese klimaatdienst. Van 3 juni tot en met 29 juli ging ruim 343.000 hectare verloren aan natuurbranden. De grootste schade ontstond in die periode in Spanje, Italië en Frankrijk. Een Britse uitvaartondernemer heeft een celstraf van 20 jaar gekregen voor het achterhouden van lichamen. Hij vertelde families dat hun dierbaren begraven of gecremeerd waren. Maar in werkelijkheid liet hij tientallen lichamen soms jarenlang liggen. Bovendien stal hij geld dat uitvaartgasten aan goede doelen wilden doneren. Tata Steel heeft toestemming gekregen om de gietwalinstallatie opnieuw te testen. Daarin wordt vloeibaar staal omgezet in rollenstaal. Tata Steel moest een deel van het werk begin april stilleggen omdat de uitstoot van de zeer gevaarlijke stof chroom 6 veel te hoog was. Tata Steel zegt daarna allerlei technische aanpassingen te hebben gedaan. En dan het weer. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

tussen al 6,5 over 5 uur zie ik. Nou, de tijd gaat snel. Bedankt aan onze voorgaande collega's hier op het Hit Radio Station, waar u naar luistert nu. Ja, het zijn een heleboel eigenlijk toch wel. Waar u ons kan beluisteren, dus ook in Nederland. Radio Emmeloord in Zuidoost-Vlaanderen in Dendermonde, meer bepaald Radio Dendercoot. Radio Grootgaalderd, ook een deel van Zuidoost-Vlaanderen. Programma's gemist? Ja, toch, het is geen probleem. Je kan het altijd herbeluisteren op ons YouTube-kanaal, want daar komt ons programma straks ook online te staan.

eventjes ietsje frisser dan mijn voorspeld. Ik had mijn voorspelde terug een hittegolf, maar die bleef eigenlijk toch een beetje uit hoor. Gisteren warmiddag kreeg wel een beetje regen in Zuidoost-Vlaanderen. Meer bepaald in de regio rond Aalst was dat. Maar ja, toch niet genoeg om je waterput van 7500 liter mee te vullen. Daar hadden we het vorige week trouwens ook al eens over.

0: ook van eigen bodem, uit eigen land, komt dat wel. Sympathiek vent, die Joost Wegers. Erover straks meer, rond 5:30. Jacqueline is intussen ook al in de studio aanwezig. Jacqueline voorziet mij intussen al van een lekker fris drankje. Dankjewel Jacqueline ervoor. Tot straks, ja. Er is de keuzeplaat van de luisteraars rond 6:30. Er zijn jukebox-klassiekers, popcorn-klassiekers. Bart van Leeuwen komt langs met de plaat in zijn verhaal. Er zijn een tweetal verzoeknummers, heb ik gezien. En er zijn een paar jarigen.
1: Ja.
0: Oh, oh, oh. Druk, druk, druk, Jos. Oh, jongen, jongen, jongen. Ja, de 234ste uitzending, dat begint aardig op te lopen toch wel. Ja. Ik zit zo stilletjes aan te denken, ik heb zoiets in mijn achterhoofd, zou ik zo eens niets kunnen doen rond de 250ste uitzending. Dus dat komt er ook aan, er zijn nog een kleine 16-tal, dus dat zal vlug gaan eigenlijk wel. Dus je mag je verwachten aan de 250ste uitzending, ergens rond september zal dat zijn, veronderstel ik. En zouden we zo niks eens doen rond die 250ste uitzending, laat jullie suggesties maar komen, zou ik zo zeggen. Stuur het door via een chatbericht op onze Facebookpagina van Hit Ride.

Oh, toch zo'n lekker nummer om nog eens opnieuw op te rafelen, vind je niet? Deze Max, een geweldige hit geweest in 1994. Je hoorde Get Away.

0: Welkom in Hitriders met Jos van den Bos. Haat Jos maar los.
1: Vrijdagnamiddag, de laatste uitzending voor de maand juli 2026. Ja, 31 juli vandaag. 234ste Hitriders on Friday. Ik zo

één voor jou en één voor mij. Ja. Mooi gelijk verdeeld. La Bionda gaat er een grote zeezendergit mee. Midden jaren 70. En wij maar luisteren toen naar die Radio Caroline. Of Radio Miamico, of die zeezenderradio's. Gezellige boel toch wel. Net als dit trouwens. Going back in time on the sounds of the nation, it's a flashback.

mooie oude periode. Oh, Jacqueline is het nog eens een keer. Hallo Jacqueline. Ja, straks kom je wel eens even aan het woord, zeker toch wel. Vooraleer je terugkeert in deel 2 met wat eten we vandaag. Intussen draaien wij muziek van de Hollies. A Long Cool Woman in the Black.

0: Blanco Woman in a Black Dress. Je hoorde muziek van de Hollies. Intussen is Jacqueline toch even achter de microfoon gekropen hier. Even kijken. Hallo Jacqueline, hoe gaat het ermee?
1: Dag Jos.
0: Oh, hallo. Dag Jacqueline. Vertel eens wat. Hoe gaat het ermee?
1: Heel goed. Ik ben wel een beetje blij dat het een beetje geregend heeft vandaag. Een klein beetje voor de bloemetjes, de plantjes en het gras.
0: Ja, het was gisteren ook al het geval. Gisteren namiddag kregen we ook al een klein beetje regen in Zuidoost-Vlaanderen. En de temperaturen zijn nu ietsje gunstiger, toch wel, is het niet?
1: Ja, zeker.
0: Jacqueline, bedankt voor het drankje dat je me voorziet. En ik hoop dat je straks terugkomt in het tweede deel met de rubriek Wat eten we vandaag?
1: Ja, tot straks.
0: Tot straks, Jacqueline. Intussen draaien wij een plaat heel speciaal voor Morris Brokkenbroek, want ik weet dat ik hem hier een heel groot plezier mee doe. Morris, heel speciaal voor jou deze Santa Esmeralda.

0: Die geeft dat LP, kerstjes te luisteren, Maurice. Hoe gaat het mee trouwens? Ja. ABBA mocht het rijtje vervolgen met That's Your Mother Now. En dan is het nu tijd voor dit.
1: Jos van den Bos, hit tip.

deze week onze tipper van de week, Joost Zwegers van Nova Star. Een geweldig artiest ook wel. Kwam ik onlangs nog tegen in Antwerpen, in Antwerpen Centraal. Het is een doodgewone vent als je hem op straat tegenkomt. Je hoorde de nieuwe single van Joost Zwegers en Nova Star. Today, Yesterday.

0: Onze Facebookpagina van Hitriders of Home, die van Jos van den Bos. En er is er eentje die volgende week jarig wordt.
1: Voor zo'n plaat.
0: Ja, deze man mag volgende week 86 kaarsjes uitblazen. Arthur Blankaert, of beter bekend als Wilt

het zal terug een groot feest zijn. Ik zei volgende week, maar het is nu zondag al. 2 augustus wordt Wiltura 86 jaar jong. Er zal weer wat gevierd worden met Jenny en met dochter Sandy en schoonzoon Luc Calo. Wij zijn de mannen van de nacht.

0: De mannen van de nacht.
1: Ja, en wil bij deze van onze tweeën al een prettige verjaardag gewenst. Aanstaande zondag, hou het proper.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Het oorlogsmonument staat nog steeds precies tussen twee voetbalvelden in. De namen van de oorlogsslachtoffers staan erin gegraveerd. Ze kwamen om het leven tijdens de laatste oorlog in dit land, bij een gevecht dat 4 onafgebroken dagen duurde. Die jongens waren waarschijnlijk centrumspits geweest, of keeper, of verdediger. Als jochie stond ik vaak voor dat monument en elke keer viel de naam van één slachtoffer me op. Hij had dezelfde voornaam als ik. Hij dacht waarschijnlijk dat hij de slag wel zou kunnen winnen, net als op het voetbalveld. Het was in onze familie een jarenlange traditie om bij JOS in Amsterdam te gaan voetballen. Ik heb neven die bij wijze van spreken al bij een geboorte tegen een bal moesten trappen. Mijn hele familie wilde natuurlijk dat ook ik ging voetballen bij die club. Maar ik heb er helaas nauwelijks aanleg voor. Ik heb platvoeten en zwakke knieën. Toen ik dan eindelijk oud genoeg was om op voetbal te gaan, waren er te veel jongens die allemaal in hetzelfde team wilden spelen. Daarom was er een selectiewedstrijd. Iedereen kreeg de kans om zich te bewijzen en te laten zien wat hij kon. En ik zat uiteindelijk bij de afvallers. Mijn familie was er kapot van, want zo verbrak ik die jarenlange traditie. Maar door dat oorlogsmonument tussen de twee voetbalvelden zat ik daar totaal niet mee. De familieleden van die slachtoffers hadden namelijk iets veel ergers moeten meemaken.

0: zijn ze van die gezellige plaat, weet je niet? Je hoort ze eigenlijk weinig of niet meer op de radio. Tenzij bij ons natuurlijk. Herman Brood en his Wild Romans, Never Be Clever.
1: Hallo! Hallo, hey! Hey, hallo!
0: Ja, ik kreeg een briefje, eigenlijk een mailtje van Connie Raas. En zij vroeg, kan je ze plaat draaien voor mijn lieve man, Paul? Want ja, ik weet dat hij elke week luistert, Paul. En daarvoor gaan we deze plaat draaien voor jou. Ja, komt eraan hoor, komt eraan hoor. Kijk, ik weet dat je er zot van bent, Paul. Aangeboden vanwege jouw lief vrouwtje, Connie. Deze status quo. Geweldig veel goede herinneringen eraan, toch wel. Weet je nog wel, begin jaren 80 toen. Oh, toen we stonden te shaken op de dansvloer met dit nummer. Whatever you want, Paul.

0: Heel speciaal voor Paul de Dier. Ja, aangeboden vanwege zijn lief vrouwtje Connie Raas. En ja, ik weet niet of Paul intussen al op de pensioengerechtigde leeftijd is gekomen. Maar ik denk dat dat niet veel meer gaat schelen voor hem, stel ik. Laten we iets weten. Paul, stuur nog eens een briefje of een chatje in onze Hitriders groep. Of wel via Jos van den Bosje, weet wel hoe dat gaat.
1: En nu, it's time for a classic.
0: Een van de voorlaatste vocale platen toch wel in dit eerste duur, in dit eerste uur, moet ik zeggen, is deze van Timeless. Where is the love? Ik zeg graag tegen jullie, tot na 6 uur, dan zijn we er weer met nog veel meer.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Spaanse premier Sanchez noemt de massale migrantenstroom in Ceuta een aanval op Spanje. Ruim 50.000 mensen bereikten de exclave die 80.000 inwoners telt. Spanje stuurde 350 agenten en het leger. Frankrijk en Italië scherpen grenscontroles aan. De EU eist naleving van regels. Het Nederland-ticket, een maandkaart van €49 voor reizen buiten de spits, is sinds half juni ruim 550.000 keer verkocht. Vandaag is de laatste verkoopdag. Het kabinet reserveerde 118 miljoen euro, maar verwachtte 1 miljoen verkopen. Na de zomer volgt een evaluatie voor een mogelijk landelijk OV-ticket. Een 39-jarige Maleisische piloot is opgepakt in Jakarta met 70.000 XTC-pillen in zijn koffer. Hij vloog van Kuala Lumpur naar Jakarta en was zelf onder invloed van drugs. De XTC zat in 14 zakken. Indonesië hanteert strenge straffen voor drugsmokkel. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en De Rijp. De 17-jarige uit De Rijp was eerder veroordeeld voor deelname aan IS en verspreiding van jihadistische content. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur ligt rond 21 tot 28 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

0: kijkers aan. Welkom in het tweede deel van deze Hitriders op deze vrijdag 31 juni 2026. En we zijn toe aan de 234ste uitzending.
1: Dit is Hitriders op vrijdag met Jos van den Bos.
0: Zet je schrap voor de grootste gids die eraan komen tot 7 uur nog.

die loslaten. Doet me een beetje denken aan die plaat van Patrick Hernandez. Ken je dat nog? Back to the Boogie.

0: Ja, en in 1979 had deze eigenste Patrick Hernandez een veel grotere hit met Born to be Alive. Maar ik draai het ook vandaag nog eens graag, deze Back to the Boogie.
1: Veel gefeliciteerd met je verjaardag. En ik hoop dat je een fijne dag hebt.
2: Hé, wat? Wat?
1: En of je nou veel of weinig cadeautjes kreeg.
2: Cadeautjes?
1: Dat geeft niks. Daar gaat het niet om. En... het gaat erom dat je weet dat er iemand is die van je houdt en om je geeft.
3: En dan gaan we snel verder met het volgende plaatje.
2: Gefeliciteerd!
0: Ja, en dat doen we eigenlijk omdat Bart Kuil aanstaande zondag ook jarig is. Hij mag 66 kaarsjes uitblazen nu zondag. Het zal een groot feest zijn samen met zijn gezel, met zijn man Luc Appermond. Er zal daar kluchtig gevierd worden, veronderstel ik. En bij deze vanwege ons entwege ook al een fijne verjaardag gewenst, Bart. En we gaan er een flinke lap opgeven met een klassieker van jou. En dat doen we met deze.

0: Ja, het gaat ook snel zo blijkt voor Bart Kyle. Ja, die is zondagjarig, aanstaande zondag. Mag jij 66 kaarsjes uitblazen en bij deze draaien we de Marie-Louise. En ook onze felicitaties vanwege Jos van den Bos en vanwege Jacqueline Segers.
1: Bonjour à tous les auditeurs. Voici l'émission Hit Riders, diffusée le vendredi de 17h à 19h avec Jos van den Bos. Et maintenant, il est grand.

0: Ja, en een mens staat er eigenlijk niet bij stil, maar het is intussen al 45 jaar terug dat dit een groot hit was voor Jean Shoothouse. Confidence, oh, Confidence scoorde er een grote hit mee. 1981. Kijk eens aan. Als je dan bedenkt, 45 jaar terug, hoe oud zijn wij intussen geworden als we dit allemaal kennen uit onze jeugdjaren?
1: De gouden glans uit het grijze hitverleden stroomt over het internet via hitwriters.
0: Ja, en van de ene grote hit naar de andere, zeg maar, terug naar die zeezendertijd. Doen we samen met deze Guys and Dolls. 1977 voor deze Mama Machine.

0: moet zo wat begin jaren 90 geweest zijn voor deze Johnny White. En jij weet wat liefde is. Een echte topper op het gebied van Vlaamse artiesten. En nu we toch bezig zijn met die grote toppers, dan toch nog maar eentje bij doen misschien, Jos. Ik draai hem heel speciaal voor Jacqueline. Ik weet dat ze hem graag hoort en ze is echt verliefd op deze plaats. Hier is Hugo Sigal.
1: Bij elke glimlach, bij elke hartslag, bij elke stap op het pad dat we samen gaan, voel ik je bij.

0: nummer dat hij 2 jaar terug op plaats zette, deze Hugo Sigel. De ene helft van Nicole en Hugo, weet je wel nog? Ja, Nicole is er al een paar jaar niet meer bij, maar Hugo, dat is echt een fantastische artiest met een geweldige stem. En ik kwam de man een paar maanden terug tegen. En ik moet eerlijk toegeven, zo'n vent, jongens. Echt waar, chapeau. Hugo. Ik ben echt een fan van jou. Ja, je koos natuurlijk Wommelgem om voor Antwerpen. Dus ja, omdat alles een beetje gemakkelijker was toen voor jou. Dus ja, de mensen in Wommelgem die gaan hem zeker missen, zijn oude geburen, zeg maar. Intussen zijn we toegekomen aan onze keuzeplaat van de luisteraars. En daarvoor neem ik even het lijstje bij de hand. Er stonden terug sinds dinsdag 3 laureaten online op onze Facebookpagina van Hitriders en ook op die van Jos van den Bos. Ik kijk eens even wat er te rapen viel. Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Ik kijk eens even, klik het eens even aan. Ik kijk, 23% stemmen op Like a Rolling Stone, beter, van Bob Dylan. Of dat genoeg is om als eerste gedraaid te worden, daar betwijfel ik het aan, eigenlijk toch wel. Als ik dan kijk, nummer 2. De Rubens, ja, dat zal misschien wel iets mee te maken hebben met het overlijden van een van die bandleden deze vorige week. Ja, we hadden nog een post op onze Facebookpagina Hitriders. De Rubens met Sugar Baby Love stond op nummer 2 in het lijstje, een nummer uit 1974. En dat is zomaar eventjes goed voor 71% van onze luisteraars hun stem. Jongen, jongen, jongen, dat zijn er een heleboel, hoor. Als ik dan kijk voor John Spencer, krijgen we nog 4% van de stemmen, dus dat is niet genoeg. Dus dat betekent, Jos, dat de Rubens deze week gaan lopen met de meeste voorkeurstemmen, namelijk 71%. En zij gaan daarmee als eerste gedraaid worden vandaag.
1: Dit is

Hit, lieve mensen, wat een hit uit 1974. Je hoorde de Rubens en Sugar Baby Love. En ik kijk eens even. Ik zei zo net, 71% van onze luisteraars stemden dit nummer als oogst genoteerde, zeg maar. En ik noem even een paar namen op, want zijn er zo ontzettend veel dat ik ze niet allemaal kan noemen. Maar mocht je je naam horen, weet je wel dat jij erbij was. Anneke van der Stappen stemden op de Rubens. Dat deed ook hier de Maagd, Mark Pavels, Hilde Meert, Hannibal Hector, Jan Vermeer, Marie-Jean Seissiek, Anja Verrijken. Ja, is ook iemand die elke week luistert en elke week ook terugstemt in deze keuzeplaat. Dus als jij dat ook wil doen, moet je gewoon even kijken. Dinsdag staat onze drie laureaten staan dan online op onze Facebookpagina. Op die van Jos van den Bossen, op die van Hitriders. Ook Herman Sonck stemden op de Rubens. En op tijd ook Nathalie de Kinder, Alain Goubert, Rita Lauwaard zie ik hier, Dirk Dooms, Lutze Voets. Ja, veel te veel om op te noemen. Eigenlijk wel, als je ziet hoeveel mensen die hierop gestemd hebben, dat zijn er meer dan 30. Maar dan kijken we zo ook even op dat nummer van Bob Dylan, Like a Rolling Stone. 1975 zitten we daar en daarop stemden ook 23% van onze luisteraars. Ik noem ook even een paar mensen op die erop stemden. Dat zijn onder andere Kurt Gozzi, Renny van Wijk, Dirk en Marleen. Ja, die achternaam ken ik niet. Ook Henry Raas, Wim de Graaf en Kees Heers. Ik zeg het, ik noem er maar een paar op, want het is eigenlijk te veel om op te noemen. Maar we gaan de plaat die als tweede aanbod kwam, dus nu ook op jullie loslaten.

0: Ja, ja, je hoort het Bob Dylan. 23% van onze luisteraars stemmen op deze plaat. Kwam aan bod als tweede omgedraaid worden in deze keuzeplaatlijst van de luisteraars deze week. 71% kregen de Rubens met Sugar Baby Love. Ja, dat waren de grote winnaars vandaag. Zoals je ook even je naam wil vermeld horen hier in deze hitwaarde show. Als je ook even graag jouw mening, jouw stem wil uitbrengen, kan je dat doen. Vanaf dinsdag komt er terug een nieuw lijstje met 3 platen online op onze Facebookpagina van Hitriders. En ook op die van Jos van den Bos. En er zijn terug een boel jarigen deze week.
1: Hitriders op vrijdag. Meer muziek, minder bla bla bla.
0: Kate Bush was gisteren jarig.

Wuthering Heights. The man with the child in his eyes. Hammer home over Babushka running up that hill. Claude Bosting en Don't Give Up zijn onvergetelijke evergreens van de jarige Kate Bush. De Britse zangeres werd gisteren 68 jaar jong. En bij deze ook een geweldige felicitaties gewenst vanwege Jos van den Bos en vanwege Jacqueline Segers. Wie er ook deze week jarig is, is de volgende artiest.

0: Paul Anka, 85 jaar geleden geboren in Canada, Ottawa.
1: How are we all doing today?
0: Are you kidding me? Niks dan jarig vandaag in deze 234e uitzending van Hit Riders. Je wordt het. Zometeen draaien we plaats van Paul Anka. En achter die plaats komt Jacqueline Segers aan bod met de rubriek Wat eten we vandaag? Playing nothing but the greatest hits. Zoals beloofd, deze Paul Anka, Having My Baby. Felicitaties met je 85ste, Paul.

0: Paul Anka. Gisteren 85 jaar jong geworden en kennen hem onder andere van deze grote hit, Having My Baby, maar ook van Put Your Head On My Shoulder en nog zoveel andere. Denk ook maar eens aan Lonely Boy en Diana.
1: Mogen wij even uw aandacht vragen voor Jacqueline Segers en haar rubriek Wat eten we vandaag?

0: Zo, kijk eens aan. Het is 10,5 minuut voor 7 uur. En hier is ze dan, dames en heren. Jacqueline Segers. Wat eten we vandaag, Jacqueline?
1: Goedenavond, Jos.
0: Goedenavond, Jacqueline. Je ziet er goed uit vandaag.
1: Ja, ja.
0: Ja. Moet ik eerlijk toegeven, toch wel. Ja, goed komt.
1: Ja, ik heb een goed weekend.
0: Een goed weekend voor de Bougo, ja.
1: Voor de deur staan. Ja,
0: inderdaad, vandaag de laatste dag van de maand juli. Morgen 1 augustus, Jacqueline. Het gaat snel toch, vind je niet?
1: Ja, ja, het gaat sneller en sneller.
0: Het gaat met de dag sneller. Hoe ouder je wordt, hoe sneller de dagen voorbij gaan. De weken vliegen voorbij, de maanden vliegen voorbij. Vertel eens, Jacqueline, wat eten we vandaag?
1: Ja, dus ik ga vandaag dus aardappeltjes klaarmaken en verse appelmoes ga ik klaarmaken en ook lekkere kippenborstfiletjes.
0: Mm-hmm.
1: En als dessert ga ik een lekkere rijsttaart klaarmaken.
0: Oh, en je bakt die volledig zelf of ja?
1: Ja, dat ga ik toch proberen.
0: Ja, wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe begin je daaraan aan die rijsttaart, Jacqueline? Vertel het eens.
1: Ja, hoe begin je daaraan? Ja, een bakvorm hebben we al nodig. Ja. En dan een beetje rijst en een beetje, dus de crème dat erin moet en al.
0: Mm-hmm, ja, zeg, en heb je al plannen aan wie dat je die allemaal gaat uitdelen? Wie mag er allemaal van mee eten?
1: Jij mag er alleszins al van mee
0: spelen. Ja, ben weer van de goeie.
1: Ja, ja.
0: Ben van de gelukkige.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja. Ja, ja, ja. Zeg, Jacqueline, zijn er plannen voor komend weekend?
1: Ja, dus zaterdagavond ga ik bij de Chinees lekker gaan eten met vrienden.
0: Oho.
1: En daar hoor jij ook bij.
0: Chinezen?
1: Ja, bij de Chinezen.
0: Oh, ching, ching. Moeten we dan met stokjes eten of zo?
1: Ja, je kan dat proberen.
0: Ja, ik weet niet of dat gaat lukken, hoor.
1: En de zondag ga ik met mijn ouders en dan ook nog mijn kameraden ga ik naar de Filipijnen lekkere mosselen gaan eten.
0: Oh, kijk eens aan. 2 dagen aan elkaar, Jacqueline. Jij zit een beetje te veel van het goede.
1: Nadien is het weer terug weer afwerken, hè.
0: Ik denk dat het nadien de riem zal aan zijn. Is het niet, Jacqueline?
1: Ja, een beetje op het voeding.
0: Ja, ik denk het ook wel. Zo, bedankt Jacqueline voor je rubriekje Wat eten we vandaag. Kom je volgende week terug?
1: Ja, volgende week ben ik daar terug bij.
0: Oké, bedankt. Groetjes, fijn weekend en tot volgende week dan.

0: Het is vrijdagavond, dus als je nog een stapje in de wereld zet, hou het nuchter, niet te drinken als je achter de stuur bent. En ook deze gouden tip krijg je nog mee van ons.
1: Autogordels. Altijd. Ook binnen de kom.
0: Ja, als je die rubriek Wat eten we vandaag elke week hoort, dan krijg je natuurlijk altijd zin. En dan denk je natuurlijk aan chocolade. Denk ik ook meteen in deze groep. God chocolate. Sherry, baby.

0: België al een klein beetje het 100. Laatste vocale, deze W. Graag tot volgende week vrijdag. Dan zijn we er weer met een nieuwe uitzending. De groetjes, dag.
1: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Spaanse premier Sanchez noemt de massale migrantenstroom naar Ceuta een aanval op Spanje. Ruim 50.000 mensen bereikten de exclave die 80.000 inwoners telt. Spanje stuurde 350 agenten en het leger. Frankrijk en Italië scherpen grenscontroles aan. De EU eist naleving van regels. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van voorbereide aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en de Rijp. De 17-jarige uit de Rijp was eerder veroordeeld voor IS-propaganda en het zoeken van wapens via sociale media. Het Nederland-ticket, een maandabonnement van €49 voor reizen buiten de spits, stopt vandaag. Ruim 550.000 mensen kochten het sinds half juni. Na de zomer onderzoekt het ministerie of een landelijk OV-ticket komt, inclusief bus, tram en metro. Een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misleiden van nabestaanden. Robert Bush verwisselde as, begroef soms geen lichamen en stal donaties. Hij veroorzaakte leed bij meer dan 300 slachtoffers en pleegde 67 misdrijven in zijn bedrijf. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur ligt rond 21 tot 28 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Dit is de number one show met alleen maar nummer 1 hits het komend uur.
4: Play super hit! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2...

Charles mocht deze editie van de Number One Show openen. Wist je dat het eigenlijk een country song was van Don Gibson uit 1957? Ray Charles maakte er in 1962 een crossover van. En de single belandde pas op het laatste moment op de markt. Nadat radio-dj's de albumtrack al massaal aan het draaien waren. Hoe populair dit nummer was, blijkt wel uit het feit dat ten tijde van Gibson's dood in 2003... het nummer door meer dan 700 artiesten was opgenomen. Andere artiesten die het nummer opnamen waren onder andere Roy Orbison, Paul Anka, Frank Sinatra, Ike en Tina Turner, Elvis Presley, Dolly Parton, Van Morrison en Bryan Adams. En zo kunnen we nog even doorgaan. Welkom bij editie nummer 282 van de show die zich volledig richt op nummer 1 hits. En als we dan de klok een paar jaar terugdraaien, horen we in de zomer van 2024 dit nummer op nummer 1 in Nederland.

0: is Love, de klassieker van de Beatles. Het nummer werd door John Lennon geschreven als bijdrage voor Our World, de allereerste mondiale satelliet-tv-uitzending. En het moest dus in één keer wereldwijd begrijpelijk zijn. Het nummer ging op 25 juni 1967 live de wereld over in Our World, bekeken door ongeveer 400 miljoen mensen in 24 tot 26 landen. En dat maakte meteen meer televisiegeschiedenis dan de popgeschiedenis van de Beatles alleen. In de intro van de song hoor je meteen La Marseillaise, het Franse volkslied. En dat was een bewuste opvallende muzikale grap om de internationale setting extra aan te zetten. En in de outro zitten ook flarden van Greensleeves, van Bach en Glenn Miller's In The Mood verstopt. Dus het nummer is eigenlijk een klein muzikaal collagewerk. Het liedje werd in de studio opgenomen in een enorm krap tijdbestek vlak voor de uitzending, wat de hele prestatie nog iconischer maakt. Lennon liet na het optreden de handgeschreven tekst achter bij de BBC in de studio. En die werd door iemand gevonden en die verkocht het voor een fors bedrag via een veiling.
1: Now, ladies and gentlemen, honored by their country, decorated by their queen, and loved here in America, here are the Beatles!

Dit is de number one show met een terugblik op het nieuws uit augustus 1967. In België wordt de alcoholtest voor automobilisten ingevoerd. De invoering hing rechtstreeks samen met een zwaar ongeval op 25 april 1966, een jaar daarvoor dus, in Walvergem. Een bakkerijwagen reed daar tegen 100 km per uur in op een klasje kinderen dat buiten voor de school verkeersles kreeg. 10 kinderen kwamen daarbij om het leven. De bestuurder was tijdens het rijden in slaap gevallen en had 2,25 promiel alcohol in zijn bloed, geschat op zo'n 10 tot 15 pinten bier. Hij kreeg 21 jaar cel en een levenslang rijverbod. En België was daarmee een van de eerste Europese landen die de blaastest invoerde. In 2023 werden in dat land bijna 47.000 bestuurders geverbaliseerd voor alcohol achter de stuur. Gemiddeld van 128 automobilisten per dag. De United Kingdom Marine and Broadcasting Offences Act werd actief. Het was een Engelse wet die deelname aan piratenradio op zee illegaal verklaarde. Radio Caroline trotseerde echter de wet en bleef uitzenden. West-Duitsland neemt 36 Oost-Duitse gevangenen in ontvangst die het via de grenspost Herleshausen en Warta heeft gekocht. Later bleek dat West-Duitsland tussen 1963 en 1989 meer dan 33.000 politieke gevangenen had vrijgekocht. En dat leverde de Oost-Duitse regering meer dan 3 miljard D-mark op. Voornamelijk uitbetaald in goederenleveranties via diaconische werk van de evangelische kerk. Vaak ging het om mensen die veroordeeld waren wegens een vluchtpoging uit de DDR. Twee straaljagers van de Amerikaanse marine vliegen na een aanval op een doelwit in Noord-Vietnam per ongeluk het luchtruim van de Volksrepubliek China binnen en worden neergeschoten. Luitenant Robert J. Flynn, de enige overlevende, wordt levend gevangen genomen en blijft tot 1973 door China gevangen gehouden geworden. En dit was het nieuws van augustus 1967. Nu naar een hit uit die maand in de Number One Show.

0: En dan nu een hele andere nummer 1. Eentje die niks met muziek te maken heeft.
1: Wederom een record dat niks met muziek te maken heeft, maar alles met huid en inkt. Want in de Amerikaanse staat Maine loopt een vrouw rond die de allereerste houdster is geworden van een gloednieuw Guinness World Record. Haar naam Emily Morrison, beter bekend als Shark Lady Emily. En haar record, de meeste haaien tatoeages op het lichaam bij vrouwen. 106 stuks, om precies te zijn. In mei werd ze officieel geteld door Guinness World Records en daarmee is Morrison de eerste die dit record ooit op haar naam zet. Bijzonder is dat haar liefde voor haaien niet altijd zo groot was. Sterker nog, het begon met pure angst. Ze zag de film Jaws toen ze 8 jaar oud was en werd doodsbang. Pas toen haar vader haar aanmoedigde om in de bibliotheek onderzoek te doen naar echte haaien, sloeg die angst om in fascinatie. Inmiddels is Morrison haaienbioloog van beroep en runt zijn eigen duikbedrijf gericht op haaienfossielen. En ze laat het niet meer onderzoek alleen, ze is met de dieren in het water geweest wereldwijd. Ze heeft tijgerhaaien en grote hamerhaaien gevoerd in de Bahama's, in een kooi gedoken bij witte haaien in Australië en gezwommen met walvishaaien voor de kust van Mexico. Elke tatoeage op haar lichaam staat voor 1 haai die ze persoonlijk heeft ontmoet.
2: In a world where you have as much radio stations as there are sardines in the ocean, there's only one that blends out. Radio Hit 100. Here to serve you with the best music, 24 hours a day. Stay here, and the sharks won't get you.

kunstzoekmachine The Last Museum doorzoekt bijna 5,9 miljoen kunstwerken uit museumcollecties wereldwijd. De site werkt met semantische zoektechnologie. Gebruikers voeren namelijk geen kunstenaarsnaam of titel in, maar een thema, stijl, sfeer of vrije omschrijving zoals propagandaposter of surrealistische droom. Het systeem doorzoekt de collectie op basis van betekenis in plaats van op exacte trefwoorden. De platform is niet verbonden aan musea of galerijen en bezit zelfs geen beeldmateriaal. De werken worden ontsloten via bestaande online bronnen met een link terug naar de oorspronkelijke pagina. Het aanbod bestrijkt een periode van 3000 voor Christus tot 2026. Het gebruik van de zoekmachine The Last

Het nummer dat je net hoorde werd geschreven door George David Wise, die ook meeschreef aan Can't Help Falling in Love van Elvis Presley. Het waren de Stylistics die in 1968 in Philadelphia werden opgericht. De Stylistics zijn ontstaan uit twee Philadelphia groepen, de Percussions en de Monarchs. De leden van de twee bands gingen naar dezelfde middelbare school. En de naam Stylistics werd bedacht door een leraar Engels die voorstelde dat de twee bands zouden fuseren. En de band treedt nog steeds op onder dezelfde naam en kreeg in 2025 een ster op de Atlantic City Walk of Fame. Dankjewel voor het luisteren. Dit was de number one show. Als laatste op het podium staat hier Dr. Album. Hij had in 1992 een nummer 1 hit. Graag tot volgende week.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederlandticket, een maandabonnement van €49 voor reizen buiten de spits, stopt vandaag. Ruim 550.000 mensen kochten het sinds half juni. Na de zomer onderzoekt het ministerie of er een landelijk OV-ticket kan komen, inclusief bus, tram en metro. Enschede en Amsterdam voeren een verbod in op fatbikes in drukke gebieden. In Enschede geldt het verbod overdag in het winkelgebied, in Amsterdam in het Vondelpark. Handhavers gaven al tientallen boetes. De maatregel vermindert overlast en onveilige situaties, blijkt uit eerste resultaten. Een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misleiden van nabestaanden. Robert Bush verwisselde as, begroef soms geen lichamen en stal donaties. De politie vond 35 lichamen in zijn bedrijf. Meer dan 300 slachtoffers zijn bekend. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en De Rijp. De 17-jarige uit De Rijp was eerder veroordeeld voor deelname aan IS en verspreiding van jihadistische content. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden en de wind is zwak. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Your radio is on. Is everybody ready? This is

country en western muziek. Uiteraard in het eerste uur de country kostplaat voor vandaag. Dat doen we er eventjes twee. Dan natuurlijk de instrumentale aflosser en ook een hele mooie drie van. Want we gaan naar Canada wat betreft de drie van. En er zullen wat mensen denken van, oh heerlijk, ze komt eraan. Ja, zeker. In het tweede uur natuurlijk weer een letter en de drie van in ere hersteld. En we zijn vorige week hadden we de letter D, dus A, B, C en dan D en dan gaan we naar de E. Ook daar zijn vele artiesten die hebben de letter E in hun naam. Misschien wel in hun achternaam of misschien wel gewoon in hun groepsnaam. Hè? De Country Corner is er voor u. En samen met u maken we dit prachtige programma. En wilt u een klein beetje inbreng hebben in dit programma? Dat kan. Op telefoonnummer 06-3013-1892. Doe dat dan via een sms of een app. Zodat we dat hier op onze telefoon na kunnen lezen. En in ieder geval uw verzoek kunnen voltooien.

Tal, we gaan naar twee country gospelplaten achter elkaar. Als eerste gaat u luisteren naar het prachtige nummer van Randy Travis, Three Wooden Crosses. En daarna een Nederlandse man, hij heet Erik Lindenman. Hij is nieuw aan het Nederlandse front, hij is opnieuw begonnen. En een prachtig nummer heeft hij uitgebracht, dat heet Bless Them. Luister mee naar de twee country gospelplaten. Eerst uit Amerika, dus Randy Travis. En daarna country van eigen bodem, Erik Lindenman. Maar eerst Randy Travis. Met het prachtige, schitterende Three Wooden Crosses.

bijzonder goed. Streams op Spotify, tienduizenden mensen luisteren maandelijks naar Erik Lindeman. Nou, wij gaan er in ieder geval wat aan doen. Hier in de Country Corner, dat u Erik Lindeman ook gaat kennen. Beverwijk komt deze man vandaan.

0: En heeft u 2 weken geleden ook geluisterd naar de special van niemand minder dan Peter Gill? Nou, we dachten van, laten we die band waar hij ingezeten heeft, Texas Renegade. Hier is nog een nummer van deze band uit Nederland. Hier is Lukkebek, Texas.
1: The only 2 things in life that makes it worth living is guitars and tune and fur, feeling women.

zo proberen we hier in de Country Corner u af en toe wat artiesten voor te schotelen die u misschien wel niet kent. Dit is Tim Jones en Don't Blame Texas samen met zijn band. Ze noemen dit dan ook Tennessee Mountain Rock als muziekgenre in de country en western muziek. Daarvoor Don Williams met Leaving Louisiana in the Broad Daylight. En toen ik dit nummer startte vandaag, toen kreeg ik wat appjes binnen van Fred. Kun je niet eens weer een keertje iets voor de vrachtwagenchauffeurs doen? Gaan we zeker opnemen met het team hier dat we weer een special doen voor alle mannen op de weg. En om u te verblijden van de ene verbazing naar de andere. Dit is Aurora Ardent.

opkomend talent in Amerika. Aurora Ardent heet zij en zij is een opkomend talent, wat ik al zei. Singer-songwriter uit Bel Air, Maryland. Ze neemt haar plaatjes op in Los Angeles. Dit nummer dat heette dan ook You Know What You Made Of. Dit is de Country Corner van het Emmeloord naar Doosbollen. We zijn zo halverwege het eerste uur. En dat betekent dat wij toe zijn aan de drie van. En dat doen we met de stielgitaar van Lord Green.

En zo zijn we beland bij de drie van. Dat betekent dat we drie nummers van één en dezelfde artiest gaan draaien. Dat doen we in het tweede uur eventjes dubbel na. Want dan gaan we die drie van natuurlijk in ere herstellen een klein beetje. Want we gaan ze dan ongeveer vijf artiesten, drie nummers achter elkaar draaien. Maar dan wel met de letter E. Maar dat zometeen in het tweede uur van de Country Corner. Nu de drie van in het eerste uur. En dat betekent dat wij dus drie nummers gaan draaien. We gaan naar Canada. Waar deze dame geboren en getogen is. En ze ongeveer alweer 5 Grammys op haar naam heeft geschreven. Wat betreft beste zangeres, beste album, beste liedje. Alles wat je kunt bedenken in de country en western muziek heeft deze dame wel naar binnen getroggeld, kan ik zo zeggen. Dus het is wel een grootheid die wij vandaag in de drie van hebben gestopt. Mocht u nu zelfs denken bij uzelf thuis van, ja Fred, luister, ik heb in mijn platenkast of in mijn cd-la cd's liggen van, daar wil ik ook wel eens drie nummers van horen in de drie van. Dan zou ik zeggen, schroom niet. Bel met het telefoonnummer 06-30-13-1892. Geef door welke nummers u graag wilt horen. En dan gaan we dat uiteraard in deze Country Corner laten horen aan u. Dus ik zou zeggen, doe even een appje of een sms'je. Maar wij gaan naar het Canadese land. En we gaan luisteren naar drie nummers van Shania Twain. En er zullen mensen zijn van de Country Corner die regelmatig luisteren naar dit programma. Die denken van yes, yes, yes, yes. Hier komt ze met What May You Say That. Dance with the one that brought you. And any man of mine. Hier is niemand minder dan Shania Twain. Oh, dit is zo heerlijk, hè. Ach, man, genieten vandaag. Van haar allereerste cd, de eerste twee nummers.

Vandaag dus in de drie van Shania Twain. En ik denk dat ik een hoop luisteraars een groot plezier heb gedaan om deze dame in de drie van te stoppen. Any man of mine, dance with the one that brought you. En we begonnen met een prachtig nummer met What Made You Say That van de eerste CD van niemand minder dan Shania Twain. We gaan naar een man toe die ik nog niet zo kende, maar wel een fantastische titel. De titel is Just the Radio and Me. Ja, waarom niet?

Uiteraard Dick van Altena in de show met One More Time. We gaan door met iemand anders. En die iemand anders die heet Ty England. Misschien nooit van gehoord, maar dit is een klein beetje op zijn zomerse tour. Het laatste nummer in het eerste uur van de Country Corner. My Baby No Estaki No More. Luister mee, we gaan het op de zomerse tour zoeken.

0: eerste uur wat betreft deze Country Corner. We gaan even naar muziek, nieuws en dergelijke. En dan komen we terug met het tweede uur van de Country Corner. En zoals u gewend bent in deze zomermaanden, gaan we de drie van in de ere herstellen. Dus we doen drie, vijf artiesten ongeveer. Maar daar drie nummers van elkaar. En we doen er dan ook een letter aan verbinden. En dat is dit keer de letter E. De E van Eduard. Dus ik zou zeggen, blijf lekker zitten in de stoel.
1: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederlandticket, een maandabonnement van €49 voor reizen buiten de spits, stopt vandaag. Ruim 550.000 mensen kochten het sinds half juni. Na de zomer onderzoekt het ministerie of er een landelijk OV-ticket kan komen, inclusief bus, tram en metro. Enschede en Amsterdam voeren een verbod in op fatbikes in drukke gebieden. In Enschede geldt het verbod overdag in het winkelgebied, in Amsterdam in het Vondelpark. Handhavers gaven al tientallen boetes. De maatregel vermindert overlast en onveilige situaties, blijkt uit eerste resultaten. Een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misleiden van nabestaanden. Robert Bush verwisselde as, begroef soms geen lichamen en stal donaties. De politie vond 35 lichamen in zijn bedrijf. Meer dan 300 slachtoffers zijn bekend. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en de Rijp. De 17-jarige uit de Rijp was eerder veroordeeld voor deelname aan IS en verspreiding van jihadistische content. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden en de wind is zwak. En tot zover het nieuws.
1: Radio Emmeloord op DAB+.
3: Dit is

deel 2 van de Country Corner. We gaan weer heerlijke muziek draaien, maar dan wel met de letter E. Centraal, de E van Eduard. En we hebben weer fantastische artiesten gevonden die met de letter E beginnen. En van elke artiest draaien we dan ook 3 nummers. Een beetje 5 keer de 3 van. Maar dat doen we in deze zomerperiode. Maar mocht u dat nou leuk vinden, meld dat dan even bij de Country Corner. Misschien wel via de Facebookpagina Fred's Country Corner. Even een messengerbericht. Dan kan het team daarover buigen om misschien er wel mee door te gaan. Maar het kan ook zo zijn dat je zegt, ja, nou, ik vind er helemaal niks aan. Ja, tuurlijk kan. Ook dat horen we natuurlijk graag. Want het moet natuurlijk bij u thuis wel in de smaak vallen.

En de Country Corner die komt uit een heel klein studiootje. Studio nummer 38 uit Emmeloord, Noordoostpolder. Ongeveer centraal, iets centraal Nederland. Maar mocht u meer willen weten over de Country Corner, waar het uit wordt gezonden, wat we met z'n allen hier presteren, wat we allemaal doen, dan even op onze Facebookpagina neuzen, zou ik zo zeggen. Maar we gaan naar de eerste artiest in dit tweede uur. Drie nummers dus achter elkaar en we gaan naar Emerson Drive. Een country rock band uit Amerika. Drie nummers dus van deze formatie. Fishing in the Dark. Limonade, oftewel lemonade. En we eindigen met Take It From Me. De eerste drie dus. Hier is Emerson Drive. Hoppatee. Ja, om even stevig te beginnen in dit tweede uur. Oh, maar er komt nog veel meer moois aan. Niet alleen rock.

De eerste drie in de drie van in ere hersteld in de tweede uur van de Country Corner. Emerson Drive en Take It From Me. Daarvoor een glaasje limonade, oftewel lemonade. En begonnen met in het donker vissen, oftewel fishing in the dark. En ik zei het al, we gaan terug in de tijd. Want we gaan zomaar van deze rockachtige country naar het hele prille begin van de country en westernmuziek. Want deze man die nu gaat komen is geboren in 1918. Om precies te zijn op 15 mei 1918. Overleden 22 jaar geleden, 8 mei 2008. Hij behaalde maar liefst 27 keer de eerste plaats in de country hitlijsten in de jaren 40 en 60. En verkocht maar liefst 86 miljoen platen. Nou, dan heb ik het toch wel uit een grootheid uit die tijd. Uit de 40e en 60e jaren. Dus we gaan even een stapje van nu naar even 10 jaar geleden. We gaan naar, niemand minder, letter E, naar Eddie Arnold. Carrying my back to the lone prairie, where the mountains meet the sky and the streets of Laredo. Een grootheid uit die tijd. Liedjes, 2 minuten, maar goed, wel goed om weer eens te horen.

heerlijke muziek van de Akkermse formatie, mag ik dan wel zeggen, uit Friesland. Early Bird hoorde u met drie nummers achter elkaar. I'm Living For You, Just You Just Need Me en Marchie He van drie verschillende albums van deze Friese country formatie. We gaan weer naar Amerika en weer naar het heden ten dagen, want we gaan naar Emily Ann Robertson. En ja, ook haar voornaam begint met een E. En we gaan zo meteen luisteren naar Come On Home To You, Wall Lada Little. Dat lekkere, snelle nummer. En Easy Does It van haar laatste verschenen album. Luister mee naar Emily Ann Robertson. En dat allemaal hier in de Country Corner. En zo ziet hij, we zijn van alle markten thuis wat betreft country en westernmuziek. We springen zo van de 10 jaar geleden naar het heden.

Emily en Robertson. Ook vandaag hier in de Country Corner met Easy Does It. Wool Not A Little and Come On Home To You. Emily en Robertson dus met de E. En u heeft nog één E eigenlijk van mij te goed. En die één E zit misschien wel heel wat mensen op te wachten. Want ja, haar voornaam begint met een E. Dan heb ik het natuurlijk over Emmy Lou Harris. Natuurlijk komt ze voorbij hier in de Country Corner. En dan maar even beginnen met een kanjer van haar. Save the Last Dance For Me. Daarna Even Cowgirls Get The Blues. And Sisters Coming Home. De laatste drie van in dit uur van de Country Corner.

En zo zijn we weer aan het einde gekomen van deze Country Corner. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. Als laatste natuurlijk Emmy Lou Harris met Sisters Coming Home. Even Cowgirls Catch the Blues and Save the Last Dance for Me. U weet het, u kunt altijd een messengerbericht achterlaten op onze Facebookpagina Fred's Country Corner. Dan bedank ik u voor het luisteren. Fijn dat u bij ons was. Dan wens ik u verder een hele fijne avond. En dan hopen we elkaar weer te begroeten volgende week bij een nieuwe Country Corner. Tot dan. Hoi.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederlandticket, een maandabonnement van €49 voor reizen buiten de spits, stopt vandaag. Ruim 550.000 mensen kochten het sinds half juni. Na de zomer onderzoekt het ministerie of er een landelijk OV-ticket kan komen, inclusief bus, tram en metro. Enschede en Amsterdam voeren een verbod in op fatbikes in drukke gebieden. In Enschede geldt het verbod overdag in het winkelgebied, in Amsterdam in het Vondelpark. Handhavers gaven al tientallen boetes. De maatregel vermindert overlast en onveilige situaties, blijkt uit eerste resultaten. Een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misleiden van nabestaanden. Robert Bush verwisselde as, begroef soms geen lichamen en stal donaties. De politie vond 35 lichamen in zijn bedrijf. Meer dan 300 slachtoffers zijn bekend. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en De Rijp. De 17-jarige uit De Rijp was eerder veroordeeld voor deelname aan IS en verspreiding van jihadistische content. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden en de wind is zwak. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

0: Eurohits door de stille uren.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege het watertekort. Ook geldt een sproeiverbod voor glastuinbouw, sportvelden en inwoners. In Noord-Brabant is het onttrekkingsverbod uitgebreid. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Ceuta telt 83.000 inwoners en ligt aan de grens met Marokko. Een vrouw van 20 is gisteravond tussen 10 en 10:30 ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De politie zoekt 3 verdachten en roept getuigen op zich te melden. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakt Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Egypte ontving een Amerikaanse gastanker. Iran ontkent betrokkenheid en waarschuwt voor verstoring van scheepvaart en energie. De spanningen in de regio blijven hoog. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden en de wind is zwak. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid omtrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid omtrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakt Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.